Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De twee laatste vliegtuigen zijn rond 12:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten passagiers uit Australië en Nieuw-Zeeland en een deel van de bemanning van het schip. Het schip zelf is ook vertrokken uit Tenerife en onderweg naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Bij demonstraties tegen een AZC in Apeldoorn is een meisje van 17 opgepakt. Nadat de demonstranten een uur lang hun gang mochten gaan, wilden ze niet luisteren toen iedereen werd weggestuurd. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en werden er rookbommen afgestoken. President Zelensky zegt dat er gisteren gewoon werd gevochten aan het front tijdens het staakt het vuren. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze zich niet aan het bestand hebben gehouden. Zelensky zegt dat ze de Russische acties allemaal hebben vastgelegd. Hij zei ook dat Rusland niets doet om de oorlog te beëindigen. En in Groot-Brittannië is steeds minder steun voor premier Starmer. Meerdere ministers hebben opnieuw gezegd dat hij moet vertrekken. Hij zou vanmiddag in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer probeerde gisterochtend nog om de boel te redden met een toespraak. Daarna wilden nog meer mensen hem weg hebben. Het weer van Weer Online? In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: J&D.
7: Hey, Jeffrey Hezen hier. Win deze week op Radio J&D tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater de Kersauwe. De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio J&D. De nacht van J&D.
6: J&D.

0: denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
7: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
6: Die andere stuiterbal daar.
7: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis.

0: Folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
1: Strijders van de ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste balletjes van Nederland komen weer.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl Punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold. 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Net over de Duitse grens bij Roermond is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij gisteravond. Een man zou uit zijn auto zijn gestapt en een andere man hebben doodgeschoten. Daarna sloeg hij op de vlucht, misschien met hulp van een handlanger. Volgens de Duitse politie zouden andere mensen geen gevaar lopen. Medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen hebben de regels niet gevolgd bij patiënten met het hantavirus. Daarom moeten ook zij 6 weken in quarantaine. Andere patiënten in het Nijmeegse ziekenhuis zouden geen gevaar lopen. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een hantapatiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. Streamingdienst Netflix zou jarenlang informatie hebben verzameld van gebruikers, terwijl ze beloofden dat niet te doen. Daarom zijn ze in de Amerikaanse staat Texas aangeklaagd. Met die informatie zou Netflix mensen bewust verslaafd hebben gemaakt. Ze krijgen te zien wat ze willen en nieuwe afleveringen worden automatisch gestart. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de overheid hebben er tegen geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. Het weer van Weer Online. In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
4: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
5: Dat is beter dan zo egoïstisch.
3: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, had ik ook de zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
9: Ja.
8: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
9: 13 juni.
8: Helmond! Ja, jongen.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First. Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen. Alles.

0: borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed voor jou. Jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Goedenacht. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-hoofdstraat van het zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Schoon en fris. Nu bij Trekpleister Fleuriel wasmiddel Renew Vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers. Praxis.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
3: Schuren, afplakken, lakken.
4: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Dit is
8: Radio JND.
1: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
8: 4 uur.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal gevallen van identiteitsfraude in Nederland is explosief gestegen. Dat komt vooral doordat op steeds meer plaatsen om een kopie van een identiteitsbewijs wordt gevraagd, schrijft de Telegraaf. Bijvoorbeeld om nepprofielen en leeftijdsfraude te voorkomen. Maar dat maakt het ook interessant voor hackers om die info te stelen. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. De politie in Mexico heeft een bendeleider opgepakt die nauwe banden heeft met een berucht drugskartel. Bij hem thuis zijn 7 tijgers in beslag genomen. Exotische dieren zijn in Mexico een symbool van status voor criminelen en moeten anderen afschrikken. Er zijn ook wapens, drugs, auto's en motoren in beslag genomen. En Jake Paul kan misschien nooit meer de boksring in. Het liefje van Jutta Leerdam heeft complicaties overgehouden na een kaakbreuk na een gevecht eind vorig jaar. Zijn arts adviseert hem ook om te stoppen, maar daar denkt Paul zelf anders over. Blessures horen erbij en hij heeft nog genoeg gevechten in zich, zei hij in een interview. Het weer van Weer Online? Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen, het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Stel, een asieldiscussie polariseert. Tussen jou en je dochter. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: J&D.
16: Hey, Jeffrey Hees hier. Win deze week op Radio J&D tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater de Kerstouwe. De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio J&D.
1: De nacht van J&D. J&D.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert

0: de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Goedenacht. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Dag liefie, mama houdt van jou.
10: Eerste schooldag?
9: Ja, zo lastig.
10: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
9: Ja, lekker.
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
13: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First. Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
14: Hey, Jeffrey Hees hier. Deze week win je op Radio JND de allerlaatste tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater De Kerstouwe. App Jeffrey naar de Radio JND studio en maak kans op tickets voor mijn concert op zondagmiddag 13 september. Heel de week scoor je tickets en op vrijdag win je meet and greet met mij. Luister naar de JND ochtendshow met Willem en win.
15: Jeffrey Hezen, live in concert. Zondag 13 september in Natuurtheater De Kerstouwe.
14: De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio JND. Bij JND hoor je thuis.
15: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
15: De nacht van JND. Oh.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: Day hoor je thuis. 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De informatie die hackers hebben gestolen van onderwijsplatform Canvas is teruggegeven en vernietigd. Het bedrijf heeft een deal gesloten met de hackers. Het is niet bekend of er losgeld is betaald. 7 Nederlandse universiteiten gebruiken het systeem ook. Dat willen ze het liefst deze week weer veilig in gebruik nemen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht net over de grens bij Roermond. Op straat in het plaatsje Wassenberg is gisteravond een man doodgeschoten. De dader is daarna gevlucht in een auto, misschien met hulp van een handlanger. Een militair heeft nog geprobeerd het slachtoffer te helpen, maar die hulp kwam te laat. De Chinese ambassade in Nederland roept hun landgenoten op om contact met knaagdieren te vermijden. Dat doen ze na een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de uitbraak van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Dat wordt overgebracht door knaagdieren. Passagiers van het schip moeten thuis 6 weken in quarantaine. En Rusland heeft Kiev aangevallen met drones, meteen nadat het staakt het vuren was verlopen. Het luchtalarm ging af en mensen moesten de schuilkelders in. De drones zijn uit de lucht gehaald voor ze schade konden aanrichten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar er ook van tijdens het staakt het vuren te zijn doorgegaan met vechten. Het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Zo, Huubke hier.
6: Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens rommel te laten gaan?
5: Ja.
6: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
7: 13 juni.
5: Helmond!
6: Ja, jongen.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom, de best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. Tijdens de Campina open boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Goedenacht, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
7: Hey, Jeffrey Hees hier. Deze week win je op Radio JND de allerlaatste tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater De Kersauwe. App Jeffrey naar de Radio JND studio en maak kans op tickets voor mijn concert op zondagmiddag 13 september. Heel de week score je tickets en op vrijdag win je meet and greet met mij. Luister naar de JND ochtendshow met Willem en win.
2: Jeffrey Heesen, live in concert. Zondag 13 september in Natuurtheater De Kersauwe.
7: De allerlaatste tickets die score je hier bij Radio JND. Bij JND hoor je thuis.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: De nacht van JND.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die hadden ingebroken. De gestolen informatie is teruggegeven en de hackers hebben alles vernietigd. Het is niet bekend of er losgeld voor is betaald. 7 Nederlandse universiteiten die het systeem gebruikten willen dat zo snel mogelijk weer kunnen gebruiken. In Bunnik bij Utrecht staat een autobedrijf in brand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar huizen in de buurt. De brand is ook niet meer zo hevig als toen die vannacht werd ontdekt. Het water om de brand te blussen wordt uit de Kromme Rijn gehaald. Daarom is een provinciale weg voorlopig dicht. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De twee laatste reddingsvliegtuigen zijn vannacht rond 00:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten onder meer mensen uit Australië en Nieuw-Zeeland. Volgens de gezondheidsminister in Australië is het complex om hen naar huis te krijgen door de grote afstand met Nederland. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de regionale overheden hebben geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Later vandaag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga Boys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
0: JND.
4: Hey, Jeffrey Hezen hier. Win deze week op Radio JND tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater de Kerstouwen. De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel en Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
1: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Ik heb de lente in mijn bol.
4: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes,

0: Rijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habet Event Support. Of neem een kijkje op habet-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
2: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
3: Tweedehands auto.
2: Hallo, met wie?
4: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
2: Oké, komt-ie.
4: GTI, tweedehands.
2: Oh, zeg zo.

0: aan de Handelsweg. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De ochtendspits begint met vertrouwde dagelijkse files in de Randstad. Zo staat er file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel doe je er 10 minuten langer over. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet rijdt het langzaam, reken op 20 minuten vertraging. En de A7 tot Zolthoren richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid moet je rekenen op 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
5: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
6: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk.

0: specialistbrabant.nl.
1: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
2: De nieuwe single van Albert Koetsier. Druk je lijf tegen dat van mij.

0: roodhitblauw.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Hey, Jeffrey Hezen hier. Deze week win je op Radio J&D de allerlaatste tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater De Kerstouwe. App Jeffrey naar de Radio J&D studio en maak kans op tickets voor mijn concert op zondagmiddag 13 september. Heel de week scoor je tickets en op vrijdag win je meet and greet met mij. Luister naar de J&D ochtendshow met Willem en win.
5: Jeffrey Hezen, live in concert. Zondag 13 september in Natuurtheater De Kerstouwe.
4: De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Dit is Radio J&D.

0: onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Yaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
1: Muurtje eruit, kozijntje erin.
2: Ja, zo gaat ie goed.
1: En wat doen we met het puinafval?
3: Container Nederland.
1: Oh ja. Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
3: Paint Project.
1: Meer info op paintproject.nl.

0: Ah, dat ruikt lekker fris.
1: Zorg jij morgen voor een frisse start? Bij ASP Schoonmaak kan je direct aan de slag. Goed betaald en met de beste voorwaarden. In loondienst of ZZP.
2: Kom werken bij ASP.
1: Kijk voor vacatures op aspschoonmaak.nl.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is holy. Uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementslas.
2: Holy kozijnen. Daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen. En nooit te veel betalen.
6: Ga ze bij de vleuten halen.
5: 25.000 vierkante meter.
6: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
5: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
9: Robby's Buitengewoon.
8: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
9: Robby's Buitengewoon.
8: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. De grote brand bij een autobedrijf in Bunnik is onder controle. De brandweer is nu bezig met het laatste bluswerk. Een paar woningen naast het bedrijf hebben wel wat schade opgelopen, maar niet veel. Er zou wel een gewonde zijn. Voor het blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn tegenover het autobedrijf. Onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week inbraken. Gestolen gegevens van miljoenen docenten en studenten, zoals namen, e-mailadressen en studentnummers, zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald, is niet bekend. De hackers sloegen eerder dit jaar ook al toe bij Odido. Twee vliegtuigen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten zijn vannacht geland in Eindhoven. In totaal zaten er bijna 30 opvarenden in, voornamelijk bemanningsleden. De Hondius, waar vorige maand het hantavirus opdook, is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam. Daar wordt het zondag verwacht. En de Olympische Winterspelen komen misschien een beetje naar Nederland. Dat bevestigt NOC-NSF. De organisatie van de Winterspelen van 2030 wil daarover praten. De Spelen worden over 4 jaar gehouden in Frankrijk. Maar daar hebben ze geen grote schaatshal. Tialf is nu de beste optie voor het schaatsonderdeel. En dan nu het weer van Weer Online. Het gaat vandaag regenen en het waait flink. Later vandaag gaat de wind liggen en komt er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De ochtendspits begint met dagelijkse files op de bekende plekken. Er staat nu zo'n 170 kilometer in totaal in Nederland. Zo ook op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet is je vertraging een half uur door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat via Wassenaar over de A44. Dan de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. 20 minuten vertraging, ook dit komt door een ongeluk. En ook hier is de rechterrijstrook dicht. Dan de A7 nog, Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Blijf een offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
4: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
5: Bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 58597.
5: Of kijk op henk.jobs.
4: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
6: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
7: Ik zeg hey.
8: Binnen- en buitenschilderwerk. Van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.

0: groot of klein, moet je bij de betontelefoon zijn.
1: Debetontelefoon.nl. Stap in, sleutel mee en gooi door. AutoFirst Bessela is op zoek naar een eerste automonteur met APK. Pak die echte waardering voor je skills en een lekker salaris. Kom werken in Eindhoven voor

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: J&D. Hey, Jeffrey Hezen hier. Win deze week op Radio J&D tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater de Kerstouwe. De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio J&D.
3: Allee, strijders, een hele goede morgen. J&D.
4: Willem Bakker.
3: Ik heet je van harte welkom bij de J&D Ochtendshow op deze dinsdag, de 12e mei. Zo meteen Jannes, maar eerst zie je Mike Pietersson.

0: Alles met Laat vandaag de zon maar schijnen. En daarvoor draaiden wij muziek van Mike Peterson. Dat doe jij. En dat samen vormde het begin. Het muzikale begin van een nieuwe ochtendshow. De ochtendshow voor dinsdag, de 12e mei 2026.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: En het betreft vandaag level 1668. Helemaal uitgesplitst en precies door de cijfers. Het is de zesde jaargang. Nummer 210. En ik heet je van harte welkom. Een hele goede morgen. En soms heb je wel eens spijt dat je zo'n programma als de ochtendshow presenteert. Want het betekent voor mij gewoon verdop vroeg mijn bed uitgaan. Mijn bed uitkomen. Vanochtend bijvoorbeeld om 5 uur liep mijn wekker af. En ik moet je vertellen, ik was gisteravond aanwezig in Wijk en Aalburg bij de jubileumreceptie van de voetbalvereniging waar ik ooit mijn talenten heb geëtaleerd. En dat is Wilhelmina, 26. De vereniging bestaat 100 jaar, dus ze hadden echt wel een reden voor een feestje. En dat was gisteravond. En dan neem je jezelf voor, ik ga op tijd naar huis. Maar als je mij kent, ik ben eigenlijk altijd wel de laatste die naar huis toe gaat. Zo ook afgelopen nacht. Ik mag misschien zelfs wel zeggen zojuist. Het was een heel kort dagje voor me dus. En wellicht dat je het kunt horen. Misschien ook niet. Maar of dat het nu laat was of niet, we gaan gewoon tot 9 uur deze ochtend acte présence geven. Met de J&D Ochtendshow. En wat gaan we allemaal doen? Nou, we gaan kaarten weggeven voor dat concert van Jeffrey Heesen op 13 september. Daar kom ik zo meteen na 7:30 even bij je op terug. Uiteraard duiken we in de geschiedenisboeken. We gaan zien, lezen en beleven wat de 12e mei ons heeft gebracht door de jaren heen. Ik heb de verjaardagskalender. En als een stukje service richting jou als Radio J&D-luisteraar zijnde, zetten we ook op deze dinsdag, die eigenlijk een soort van donderdag is, vanwege hemelvaart, komende donderdag. Morgen vieren vele Radio J&D-luisteraars toch een beetje vrijdag. Ondanks dat het woensdag is. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken, onze inbox staat open. Kom maar door als jij wat te melden hebt via de app van J&D en of de WhatsApp. 085-760-9936. Vertel eventjes, wie ben je, waar luister je? En wat ga je vandaag op deze dinsdag allemaal showen? Laat het dus tot ons komen. Ik heb zo meteen op de radio Justin de Wild voor je met zijn wereldhit Cheerio. Maar eerst gaan we luisteren naar Rolf Sanchez. Ik zeg nogmaals, goedemorgen.

0: Wat een hit scoort Justin de Wild met Cheerio. En Justin de Wild, zijn achternaam, schrijf je op de manier zoals mijn oude leraar Nederlands vroeger zei. Stam plus T, DT.
1: Hashtag JND staat aan.
0: We gaan eens even kijken in onze inbox. Wat is er binnengekomen op deze dinsdagochtend? Via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Pak weer eens eventjes wat hashtagjes bij de kladden. Blijf deze ook sturen aan ons, hè. Laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Zo kregen wij het afgelopen half uur appjes. Onder andere vanuit het mooie Borkel. JND sprak aan in Maden in Nuenen. In Gelderland wordt er ook geluisterd. In Doetinchem. Verder in Gielsrijen staat hij aan. Sprak Capelle, Lieshout, Sint-Oederode. En last but not least in Bakel. Dan een berichtje van Ronald van Dries uit Dongen. Vandaag op pad op deze dinsdag met Dildo Daan. In het mooie Tilburg namens de Feiter Daktechniek. En dan Renske de Gouw, het Hilvarenbeek. Luistert mee in de auto. Ze is onderweg naar haar werk in Veldhoven. En het laatste berichtje wat we even meenemen in dit blok. Afkomstig van Wesley van Aartsen uit Bergijk. Hij is met zijn werkmaat Corné onderweg naar Vlaardingen om daar wat PVC-vloertjes te gaan leggen. En hij zou graag muziek willen horen, als het eventjes kan, Willem. Op deze dinsdagochtend van John West.
2: Word jij wakker door bakker? Meld

0: voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: Stem hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. De files met de meeste vertraging vind je onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar is het druk tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Reken hier op 20 minuten vertraging. Dan de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg doe je er ook 20 minuten langer over. En de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. Een kwartier vertraging door een ongeluk en de rechte rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
7: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
8: Ja, die, Snoeien Luiten.
7: Die maken het.
6: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
7: Die maken het.
6: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
9: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
10: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
11: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
12: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
13: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
14: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
15: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
16: Smit dakbedekkingen, uitbest.
17: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Iedere werk.

0: okay.
1: Iets na 7:30 op dinsdagochtend de 12e mei geconfronteerd worden met Emma Heesters. Is dat erg?
2: De Radio JND Ochtendshow.
1: Nee, ik denk het niet. Je hoorde, schat, ik ben okay. De JND Ochtendshow. Het is een korte week deze week. Komende donderdag, Hemelvaartsdag. Dus voor velen betekent het dat er na morgen een lang weekend is. Gaat deze vlieger voor jou ook op? Ja, nee? En het is deze week, naast dat het de week van de Hemelvaartsdag is, uiteraard ook de week van Jeffrey Heesen.
3: Win deze week op JND. Tickets voor Jeffrey Heesen live in concert.
1: Ja, en dan niet zomaar live in concert. Nee, het gaat allemaal gebeuren in Natuurtheater. De kerstshowen op zondagmiddag, de 13e september aanstaande. En dat is in Heeswijk-Dinter. Dat wordt een prachtig concert. En als jij een fan bent van Jeffrey Heesen, dan moet je daarbij zijn.

kosten van Radio J&D op de 13e september aanstaande naar Jeffrey Heesewil in Natuurtheater, de Kerstzouwe in Heeswijk-Dinter. Even de naam Jeffrey appen uit de studio.

0: Altijd blijven lachen. Je hoorde Stef Ekkel en daarvoor Teddy de Munk en Heerlijk. Het is dinsdagochtend, het is de 12e mei. En de 12e mei staat in de boeken als de dag van lekker eten. En wat is lekker eten voor jou? Als ik mezelf persoonlijk eventjes mag uiten daarover... dat is een frikandel speciaal. Maar dat kan ook een worstenbroodje zijn. En dan een worstenbroodje wat niet te heet is, zeker niet te koud, ergens daartussenin. En dan 's ochtends vroeg om 10:00. Dan zijn ze op zijn lekkerste, zullen we maar zeggen. Maar wat ook heerlijk kan zijn, dat is toch wel een broodje shawarma extra vlees. 'S nachts om 1:30, 2:30, als je daarvoor even lekker doorgezakt bent. Met wat biertjes en dergelijke. Dan smaakt shawarma alsof er een engeltje over je tong piest, zullen we zeggen. Maar goed, het is voor iedereen persoonlijk natuurlijk heel anders. Wat is volgens jou lekker eten? Laat het mij eventjes weten via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Dus wat vind jij lekker op het gebied van eten? Laat het mij eventjes weten via de app van JND of de WhatsApp 085-760-9936.
1: De Radio JND Ochtendshow.
2: Dat moet een beetje vrolijk zijn, weet je. Moet wat energie geven. Maar dat doet het niet. Het is weer zo'n droevig iets.
1: Willem Bakker.
3: Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.

Cruz met de Route de Soleil. En daarvoor Sigala, Came Here for Love. En we zijn bijna aan het einde gekomen voor wat betreft het eerste uur van de ochtendshow. Op deze dinsdag, de 12e mei. Het is vandaag de dag van lekker eten. Er komen vele appjes in het kader daarvan binnen. Wat je dan niet ziet is bijvoorbeeld dat de luisteraars van Radio JND spruiten als lekker eten beschouwen. Wat je ook niet ziet, dat zijn bijvoorbeeld tuinboden. Hey, wat vind jij lekker eten? Laat het me weten via de app van JND en op de WhatsApp. 085-760-9936. Zometeen aan de andere kant van 8 uur zijn we bij je terug met uur nummer 2. En in dat tweede uur gaan wij kaarten weggeven. 2 stuks voor een uniek live concert van Jeffrey Hezen op zondag de 13e september aanstaande. In Heeswijk-Dinter. Wil jij daar naartoe? Op kosten van Radio JND eventjes de naam van Jeffrey Epper uit de studio. Naast dat we het gaan hebben over lekker eten, de kaarten weggegeven voor Jeffrey Hezen, gaan we natuurlijk ook de geschiedenisboeken openslaan. We hebben de verjaardagskalender. Fijne muziek. Kortom, je hebt de reden genoeg om te blijven luisteren. Ook zo meteen aan de andere kant van 8 uur. De laatste in dit uur, dat is het reetje van zanger Alex. Meisie, meisie, pak er gat aan de koffie. Ik zou zeggen...

0: van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een messcherpe prijs?
1: Je slaagt geheim bij Mazenland op Ekkerstein.
0: En je leest al vanaf €200 per maand.
1: Tot ziens bij Mazenland op Ekkerstein.
0: 2008 in som.
2: Hallo, waar gaan we heen?

0: cement-dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
1: Wil jij ook Rieti Dee op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
2: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
3: Lemmenvloeren.nl.
5: Ik heb de lente in mijn bol.
1: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Moet je kijken daar, leuke gast.
2: I know.
1: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
2: Is ook echt jouw type.
1: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
2: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per strikt.
5: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. De brand bij een autobedrijf in Bunnik, Utrecht, is onder controle. De brand brak vannacht uit en verwoestte het volledige bedrijf. De brandweer wist wel te voorkomen dat het oversloeg naar omliggende panden. Een medewerker van het bedrijf liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. In Eindhoven zijn afgelopen nacht twee vliegtuigen geland met de laatste passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam, waar het zondag moet aankomen. Op de Hondius werd vorige maand het Hantavirus ontdekt. Dat kostte 3 passagiers het leven. Onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met hackersgroep Shiny Hunters. De gestolen gegevens zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald is niet bekend. Canvas wordt op scholen en universiteiten gebruikt voor contact tussen docenten en studenten, waar ook studentnummers, namen en e-mailadressen in staan. En de concerten die Harry Styles de komende tijd geeft in Amsterdam trekken vooral buitenlandse fans. En dat merken ze bij Booking.com, Airbnb en EasyJet. Er is veel meer vraag naar hotels, appartementen in Amsterdam en vluchten naar ons land. Zaterdag begint de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon nog door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu zo'n 600 kilometer file in totaal in Nederland en de spits verloopt vrij druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Zo staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden doe je er 20 minuten langer over. Dan de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam 25 kilometer met een half uur vertraging. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
5: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
6: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
7: Zelfs de prijs ligt goed. Bij Slegers sierbestrating.
8: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
9: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
8: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
9: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
10: Wie gaat er mee naar buiten?
11: Naar buiten!
10: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
12: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
10: Met 10 jaar garantie.
12: Ah, de goedkoopste veranda.
13: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
14: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
15: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
14: Wat zeg je?
15: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
14: Hoe dan?
15: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
14: Wauw, dat klinkt goed.
15: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
16: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De

0: op is op!
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond. J&D.
3: Hey, Jeffrey Heze hier. Win deze week op Radio J&D tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater de Kerstouwe. De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio J&D.
4: Een hele goede morgen.
5: Willem Bakker.
4: Ik heet je van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow op deze dinsdag de 12e mei met zometeen Rob van Daal. Maar eerst zijn hier Roxy Dekker en Ronnie Flex. Bij J&D.

Vandaal, waarom doe je dit nou? En daarvoor Roxy Dekker samen met Ronnie Flex. Hoe het is en dat samen vormde het begin van uur nummer 2 van de ochtendshow. De JND ochtendshow op deze dinsdag, de 12e mei. Hey, het is vandaag de dag van lekker eten. Ik ga er zo meteen, als we de inbox gaan openen, nog eventjes bij je op terugkomen. Dus over een minuut of 10. Ik zag zojuist wel iets voorbij komen wat... Wat stamt uit het dialect waar ik getogen ben. Als mensen spreken over wortelmajuin, dan bedoelen ze wortelstam. En dat wortelmajuin, dat is typisch iets volgens mij wat in het land van Heus en Altena gezegd wordt tegen dit typisch Nederlandse gerecht. Maar wat vind jij lekker eten? Laat het mij eventjes weten. Dat kan via de app van JND en op de WhatsApp. Verder is het vandaag, en niet alleen vandaag, maar ook morgen, overmorgen, vrijdag. Het is Jeffrey Heesen week. Als jij fan bent van Jeffrey Heesen en jij wil op zondagmiddag 13 september naar Jeffrey Heesen toe in Natuurtheater de Kersauwe in Heeswijk Dinter, dan moet je de naam van Jeffrey even appen naar de studio. Dat kan via de app van JND en op de WhatsApp. En verder ga je in dit uur horen wat er staat geschreven in het geschiedenisboek op de bladzijde van vandaag. De bladzijde die 12 mei heet. En mocht je jezelf afvragen welke beroemde wereldgenoten vieren vandaag op deze dinsdag hun verjaardag, ook op deze vraag ga je een eerlijk antwoord van me krijgen. En we zetten de inbox open voor de overige zaken des levens. Zaken die niks te maken hebben met Jeffrey Heesen en of de dag van lekker eten. Kom maar op bijvoorbeeld als jij de Radio JND-luisteraars wil laten weten dat je wakker wordt door bakker, dat bij jou ook Radio JND aanstaat. Vertel ons, wie ben je, waar luister je? En wat ga je op deze dinsdag allemaal sjouwen? Laat het tot ons komen via de app van JND en of de WhatsApp 085 760

0: Met de Dancing Queen. Inmiddels is dit nummer alweer 51 jaar oud.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: En daarvoor draaiden wij Danilo Kuiters met Wat als ik wat mis. En we gaan eens even in onze inbox kijken. Zien wat er binnen is gekomen. Via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. Het is vandaag de dag van lekker eten en de week van Jeffrey Hezen. En dan dat laatste. En dat ene laatste kom ik zo meteen terug. Eerst eventjes wat hashtagjes. Waar staat J&D aan op deze dinsdagochtend? Nou, onder andere in Raamsdonksveer, in Beugen, Hilvarenbeek. Bij de slome honden van de brand Timmerwerken. Die momenteel in Asten bezig zijn. En in Eindhoven, daar luistert Andrea. J&D staat ook aan in Veldhoven, Halsteren en in Erp. En dan wordt er gemeld om Sofie is jarig bakkertje. Feliciteer haar eventjes. Groet van Mark Lauwers uit de Oosterwijk. En ik zei het al, de 12e mei, dat is de dag van lekker eten. En wat is het lievelingseten van de gemiddelde Radio J&D-luisteraar? Nou, van Melanie Musters uit Drunen is dat asperges. Frankie Homburg, die houdt wel van een complete Indische rijsttafel. En Bert Honings uit Bokstel, die prefereert eigenlijk culinair het liefste een Mexicano met curry. Het is de dag van lekker eten. Laat eventjes weten via de app van J&D en op de WhatsApp wat jouw lievelingseten is. En naast dat het de dag is van lekker eten, vieren wij natuurlijk ook de week van Jeffrey Hezen.
1: De J&D Inbox.
0: We hebben, als het goed is, een echte fan aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Hi.
0: Met wie hebben wij het ware genoeg op deze dinsdagochtend?
2: Met Melissa.
0: Melissa, waar kom jij vandaan?
2: Ik kom uit Tilburg.
0: Uit Tilburg. En jij bent een echte fan van Jeffrey Hezen, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, hoe graag zou jij op 13 september aanstaande naar Heeswijk Dinter willen?
2: Ja, echt heel graag.
0: Hey, ik heb goed nieuws voor jou, Melissa, want ik heb hier 2 kaarten.
2: Nou, superleuk.
0: Ik ga jou daar naartoe sturen. Weet je al wie je mee gaat nemen?
2: Ik moet nog heel even kijken, maar ik denk dat ik het al wel weet.
0: Oké, hartstikke goed. Hey, ik wens jou bij deze al heel veel plezier op de 13e september. Daar in het Natuurtheater, de Kersouwe. En wat ga je vandaag nog doen op deze dinsdag?
2: Ja, werken.
0: Werken? Wat voor werk doe je?
2: Ja, ik zit in de productie.
0: In de productie?
2: Wij maken dingetjes, zeg maar.
0: Oké, nou, veel plezier bij het maken van de dingetjes. En veel plezier bij Jeffrey Hezen.
3: Goedemorgen Brabant, Jeffrey Hezen hier. Je luistert naar de J&D Ochtendshow met Willem Bakker.
4: Radio J&D.

0: info.nl. Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
3: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
4: Ja, die! Snoeien Luiten!
3: Die maken het.
2: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
3: Die maken het.
2: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.

0: Sterk in elk dakwerk. Verhoeven Dakwerk uit Tilburg.
1: Zo, Huubke hier.
2: Ja. Hey, had jij ook zo'n zin om mezelf eens rommel te laten gaan?
1: Ja.
2: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
3: 13 juni.
2: Helmond! Ja, jongen.
4: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
5: Kies je Prachtmaat.
4: Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
4: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: J&D Verkeer.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan gebruikelijk op dinsdag, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nu zo'n 700 kilometer in totaal. Zo ook de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello reken op een uur vertraging door een ongeluk met 7 voertuigen. 3 rijstroken zijn er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat bij knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9:30 zal duren. Dan de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel doe je er een half uur langer over. Komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Een uur vertraging door bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn er dicht. Dan nog de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk rijdt het langzaam. Ook dit komt door een ongeluk en reken hier op een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel, in één dag.
6: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
7: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
6: Kijk voor vacatures op
8: metselprojecttilburg.nl.
9: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
10: Als u

0: Vraagspecialistbrabant.nl.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
3: Hey, Vrouwke, de tegelzetters van Tegelhal Brabant.
4: Tegelhal Brabant, ook voor de complete montage van...

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
3: Let's go!
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Hey, Jeffrey Hees hier. Deze week win je op Radio J&D de allerlaatste tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater De Kerstouwe. App Jeffrey naar de Radio J&D studio en maak kans op tickets voor mijn concert op zondagmiddag 13 september. Heel de week scoor je tickets en op vrijdag win je meet and greet met mij. Luister naar de J&D ochtendshow met Willem en win.
7: Jeffrey Hees, live in concert. Zondag 13 september in Natuurtheater De Kerstouwe.
6: De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Willem Bakker.

0: Berendsen met Droom jij over mij vannacht? En daarmee hebben we het laatste half uur van deze ochtendshow afgetrapt. De ochtendshow voor dinsdag, de 12e mei. En in dat laatste half uur van de ochtendshow, onder meer strakjes natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. En we hebben ook de verjaardagskalender. En op de verjaardagskalender vandaag een paar illustere namen. Onder andere een rapper die banden heeft met Kaatsheuvel. En hij heet Gers van Voren. En hij heeft niks met de Efteling te maken. Verder ook jarig vandaag een talkshow-presentator bij RTL 4 die wel mag blijven. Dat is natuurlijk op zich al heel bijzonder. En een Nederlandse voetballer die afgelopen zondag voor de tweede keer achter elkaar de Spaanse titel won met Barcelona. Ja, welke Frenkie is dat? Ja, je hoort het allemaal zo bij ons in de ochtendshow.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: En voor de laatste keer vandaag gaan we aandacht besteden aan de dag van lekker eten. Want zo staat de 12e mei in de boeken. De dag van lekker eten. En we krijgen de lekkerste dingen binnen. Onder andere Suzanne Pennings uit Eindhoven. Die vindt lasagne het lekkerste wat er is op culinair gebied. Robbie van de Gaag uit Dieren die schrijft dat hij de rode zachte mossel van zijn buurvrouw het allerlekkerste. En dan de laatste die we eventjes mee gaan pikken.
1: De J&D Inbox.
0: Afkomstig van Jesse de Recht uit Kessel. Die stuurde nog een mooie Radio J&D ochtendshow tegeltjes wijsheid in het kader van de dag van lekker eten. En die luidt als volgt. Rozen verwelken, schepen vergaan, liever een frikandel

Gappie, ik lust nog wel een sappie. Je hoorde Mart Hoogkamer en Billy Dans. Ik zat me eigenlijk net te bedenken. Het maakt echt wel iets uit wie dat dit tegen jou zegt. Van, hey Gappie, ik lust nog wel een sappie. Kijk bij Mart Hoogkamer en Billy Dans. Grappig. Maar stel dat Gerard Joling het tegen je zou zeggen. Dan krijgt zo'n nummer letterlijk en figuurlijk een hele andere lading. Dat gezegd hebbende is het nu de hoogste tijd geworden om de geschiedenisboek open te gaan slaan. Op de bladzijde van vandaag. En de bladzijde van vandaag die heet 12 mei. Wat gebeurde er op deze datum door de jaren heen? Nou, ik ga het je vertellen. We gaan als eerste terug naar 1797. Napoleon nam toen de Republiek Venetië in, wat sinds het jaar 726 een onafhankelijk land was. En dan in 1999 AC Parma, die won toen de UEFA Cup. Tijdens de finale in Moskou is de Italiaanse voetbalclub met 3-0 te sterk voor het Franse Olympique Marseille. En dan in 2010 Afrika Airways vlucht 771 stortte toen neer in de Libische hoofdstad Tripoli. Het toestel afkomstig uit Zuid-Afrika had 104 mensen aan boord. 103 mensen kwamen bij dit vliegtuigongeval op het leven. En één Nederlandse jongen van 9 jaar overleefde de crash. Dan de jarigen van vandaag. Wie oh wie staan er vandaag op de verjaardagskalender? Dan komen we de legendarische Steve Winwood tegen. De Britse zanger en toetsenist. Hij viert vandaag zijn 78ste verjaardag. Ook Manon Thomas is jarig, de oud-tv-presentatrice. Was ooit echtgenote van zanger Forrest. Manon Thomas viert vandaag haar 63ste verjaardag. Annegien Steenhuizen, dat is een nieuwslezeres, presentatrice van het NOS 8 uur journaal. Zij is ook jarig, zij viert vandaag haar 49ste verjaardag. En september 2024 is Steenhuizen vanwege familieomstandigheden niet meer op de tv te zien geweest. Omwille haar privacy worden verder geen mededelingen gedaan omtrent haar lange afwezigheid. Annegien Steenhuizen dus. Ook jarig vandaag is Renze Klamer. Thans te zien op RTL 4 als talkshow-host. En hij mag blijven. Hij gaat in het nieuwe seizoen een nieuwe talkshow presenteren voor de commerciële zender. En Renze Klamer, hij viert vandaag zijn 37ste verjaardag. En Frenkie de Jong, die is jarig. Afgelopen zondag werd hij nog met Barcelona voor de tweede keer achter elkaar kampioen van Spanje. En deze Frenkie de Jong, hij viert vandaag zijn 29ste verjaardag. En dan de laatste jarige op de verjaardagskalender vandaag. Dat is de in 1981 geboren rapper, zanger Gerspardoel. En eventjes hoofdrekenen leert ons

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: De Salamander biedt vakmanschap als geen.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
4: Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: Goedemorgen.

0: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Ja, het is vermogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
2: JPB, de zonwering specialist.
3: Zonwering voor buiten en binnen.
0: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
4: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
8: Stap in, sleutel mee en groei door. Autofirst Bessela is op zoek naar een eerste automonteur met APK. Pak die echte waardering voor je skills en een lekker salaris. Kom werken in Eindhoven.
9: Voor alle merken betaalbaar. Autofirst.
8: Kijk voor info op de website.
9: Bessela.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Nederlanders hebben in 10 jaar niet meer zo weinig vertrouwen gehad in de politiek. Dat meldt het CBS. Nog maar een kwart heeft vertrouwen in de Tweede Kamer, terwijl dit voor corona nog de helft was. Het vertrouwen in de gemeenteraad neemt wel toe. Dat is omdat zij dingen aanpakken die belangrijk zijn voor de buurt. PostNL heeft in 2023 brieven en kaarten vaak te laat bezorgd en moet nu 7 miljoen euro boete betalen. Het postbedrijf zegt dat de vertraging komt door personeelstekort, maar de toezichthouder is het daar niet mee eens. PostNL gaat in bezwaar tegen de boete, omdat die ervoor zorgt dat het nog moeilijker wordt om de bezorging draaiende te houden. Zo'n beetje iedereen is nu van de Hondius af, het cruiseschip waar vorige maand het hantavirus opdook. Vannacht kwamen 2 vluchten met passagiers en bemanningsleden aan op Eindhoven Airport. De paar mensen die nog wel aan boord zijn, varen het schip van Tenerife naar Rotterdam. Zondag moet de Hondius daar aankomen. En wie zelf nu eens het dossier van zedendelinquent Jeffrey Epstein wil zien, waar zoveel over te doen is, moet naar New York. In een expositieruimte staan meer dan 3400 boeken, waarin de miljoenen pagina's van het dossier zitten gebundeld. Er zelf doorheen bladeren is er niet bij, dat is alleen weggelegd voor advocaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan normaal, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nog zo'n 700 kilometer file in totaal. Zo ook op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello rijdt het langzaam. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn er dicht. Omrijden kan bij knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. Dan de A4, Rotterdam richting Den Haag. Daar is de keteltunnel gesloten door een ongeluk. Het verkeer richting Den Haag kan Gouda volgen over de A20 en de A13. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein doe je er een uur langer over. Ook dit komt door bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn er afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Hey, heb jij ook gehoord van Heurter?
6: Een dak van Heurter beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Heurter geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
7: Heurter. Kijk op Heurter met eu-daksystemen.nl.
8: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
9: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
8: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
10: Bedrijfs- of personenauto?
11: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
12: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
11: En gratis vervangend vervoer.
12: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
11: Industrieweg 27 in Oorschot.
13: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
14: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
15: JS Montage.
16: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
17: Ah, daar is ze weer, de buuf.
18: Bij ASP Thuiszorg ben je meer dan een hulp in huis. Je bent een gezicht, een gesprek, een beetje zoals een goede buuf. In loondienst of ZZP.
19: Kom werken bij ASP.
18: Kijk voor vacatures op aspthuiszorg.nl.
20: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
21: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin.
0: Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Pidijko Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
3: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een

0: Uitvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike.
1: Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het aantal files neemt af. Op heel wat wegen heeft het verkeer nog veel vertraging. Er staat nog 250 kilometer in totaal. Zo ook op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Deventer-Oost zijn meerdere ongelukken gebeurd met in totaal 17 auto's. Reken op een uur vertraging. De weg is daar wel inmiddels alweer vrijgegeven. En dat zorgt ook voor vertraging op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello. Ook hier een uur vertraging. De A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Benelux en Delft. 20 minuten door bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn er dicht. De A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. Ook hier een uur vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel inmiddels weer vrijgegeven. En de A28 tot slot Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid doe je er ruim 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag. Ik heb de lente in mijn bol.
6: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes,

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
3: Dommel 18 grill en bar.
4: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehands auto.
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je nu wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
6: GTI, tweedehands.
4: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: De nieuwe J&D app

0: technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
1: Ah, daar is ze weer, de buf.
2: Bij ASP Thuiszorg ben je meer dan een hulp in huis. Je bent een gezicht, een gesprek, een beetje zoals een goede buf. In loondienst of ZZP.
3: Kom werken bij ASP.
2: Kijk voor vacatures op aspthuiszorg.nl.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
5: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
6: Wist jij dat zo'n paintproject?
7: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
6: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
8: Wie maakt elk project perfect?
6: Toppie!
8: Paintproject.
6: Check paintproject.nl.

0: Vrijblijvende offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij.

0: citroentiblauw.nl.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: Dit is Radio J&D. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij J&D hoor je thuis.
4: 10 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. Het is voor ouders nog een hele opgave om gezonde voeding voor hun kind te kopen, meldt Hart van Nederland. Want uit onderzoek van de GGD blijkt dat een groot deel van de baby- en kinderproducten in de super ongezond is. Bij kindertoetjes en ontbijtgranen is het helemaal mis. Daar zit allemaal te veel suiker in. PostNL moet 7 miljoen euro boete betalen voor het te laat bezorgen van de post. Het bedrijf is het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Ze zeggen dat de boete ervoor zorgt dat de bezorging nu nog moeilijker wordt. Ze slagen er al langer niet in om de post op tijd door de brievenbus te gooien. Dat zou komen door de krapte op de arbeidsmarkt. Er moet in ons land één duidelijke uitleg van femicide komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Nu gebruiken rechters en officieren die term verschillend. Bijvoorbeeld bij moord door een ex of partner of bij huiselijk geweld. Een vaste definitie kan helpen om deze zaken gelijker te behandelen. En het vertrouwen in de politiek heeft een dieptepunt bereikt. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in politici en maar ietsje meer in de Tweede Kamer. Vooral ouderen verliezen het geloof in de politiek. Niet helemaal raar, zegt het CBS, want ouderen hebben meer meegemaakt in de politiek en dat was niet altijd positief. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag staat er een wind en valt er regen, maar later breekt de zon nog even door. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
3: J&D Verkeer.
6: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.

0: rolcontainernederland.nl.
1: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robby's Buitengewoon.
1: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
2: rolcontainernederland.nl.
3: Stap in, sleutel mee en groei door. Autofirst Bessela is op zoek naar een eerste automonteur met APK. Pak die echte waardering voor je skills en een lekker salaris. Kom werken in Eindhoven.
2: Voor alle merken betaalbaar. Autofirst.
3: Kijk voor info op de website.
2: Bessela.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Te groot of te klein voor gebroeder Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitume en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, iBest.
2: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
3: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.

0: maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Kom nu naar een van de 8 Fortsa testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Fortsa.nl. Oh, op die fiets!
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is je vertraging een kleine 10 minuten. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet is je vertraging 10 minuten. Dan nog de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst rijdt het langzaam. 5 tot 10 minuten vertraging door een ongeluk. Wel is de weg daar weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
6: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
7: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
8: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
9: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
10: Ja, die Snoeien Luiten.
9: Die maken het.
8: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
9: Die maken het.
8: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
6: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
11: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: in Goorle. Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike.
4: Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
7: Willem met de Ochtendshow.
6: Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
6: Aan

0: gaat weer een vloertje leggen.
1: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
2: 0626-222-498.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Kijk nou, daar hebben we Lau!
1: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
6: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Zo, Huub hier.
2: Ja. Heb jij ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
0: Ja.
2: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
2: Helmond! Ja, jongen.
0: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers. Officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
2: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss, op geen Fender.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
4: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
5: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij J&D hoor je thuis.
11: 11 uur.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. De tientallen Filipijnen die op het cruiseschip Hondius zaten moeten in ons land 6 weken in quarantaine. De GGD heeft daarvoor plekken geregeld. Veel personeel van de Hondius komt van de Filipijnen. Afgelopen nacht kwamen er 17 terug op vliegveld Eindhoven. Er zit er nog een aantal op het schip dat zondag in Rotterdam arriveert. De stichting Reclamecode kreeg vorig jaar de meeste klachten binnen over de reclame van pretpark Walibi. 1 op de 7 klachten ging over de spot van Fright Night, een Halloween-event. Daarin was een vrouw in een glazen kooi te zien, die werd aangeboden als veilingobject. Walibi besloot na ophef daarover de commercial terug te trekken. Voor de Britse premier Keir Starmer kan het wel eens erop of eronder zijn vandaag. Hij heeft nu overleg met ministers die willen dat hij opstapt. En in zijn Labour-partij zijn er ook stemmen die vinden dat hij weg moet. Starmer ligt al een tijdje onder vuur en Labour leed vorige week bij lokale verkiezingen een zware nederlaag. En in Japan eten ze binnenkort chips uit zwart-wit zakken. Door de oorlog in Iran is er een tekort aan grondstoffen voor inkt. Daarom worden de zakken niet meer in kleur gedrukt. Alleen de verpakkingen van populaire producten worden vervangen, omdat die volgens de fabrikant toch wel worden verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui en waait het. Af en toe komt de zon door. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: J&D Verkeer.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroel en Hoevelaken. 10 minuten over 7 kilometer. Verder is het hele land nagenoeg filevrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
2: Kijk op fp2000.nl.
15: Ik heb de lente in mijn bol.
16: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen, strijden.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
4: Lemmenvloeren.nl.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
6: En nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleuten halen?
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
9: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
10: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
9: Wat zeg je?
10: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
9: Hoe dan?
10: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
9: Wauw, dat klinkt goed.
10: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
11: Wie gaat er mee naar buiten?
12: Naar buiten!
11: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
13: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
11: Met 10 jaar garantie.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
16: J&D.

0: 50 jaar, uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
1: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
0: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
3: De interieurontwerpers van
4: Snoeien Luiten.
2: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
5: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
6: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
5: Vandaag een dakkapel. In één dag.
7: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
8: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
9: Kies je Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat.
8: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
9: Dan weet je dat het goed staat.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: J&D Verkeer.
13: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
14: Jouw Nederlandse dag.
15: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
16: De mooiste tegels.
17: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
15: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
17: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
15: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV. De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
18: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
19: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
20: En wat doen we met het bouwafval?
21: Container Nederland,
20: oh ja.
21: De bouw.
22: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
23: Kom.

0: Sterk in elk dakwerk. Verhoeven Dakwerk uit Tilburg.
1: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
2: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Het gezelligste voetbaltoernooi van het jaar is terug. Het JND-toernooi. Op zaterdag 11 juli op Sportpark Naastenbest in Best. Het gezelligste voetbaltoernooi aller tijden. Trommel je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli op Sportpark Naastenbest in Best. jndtoernooi.nl. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Aan

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
4: Stap in, sleutel mee en groei door. Autofirst Bessela is op zoek naar een eerste automonteur met APK. Pak die echte waardering voor je skills en een lekker salaris. Kom werken in Eindhoven.
5: Voor alle merken betaalbaar. Autofirst.
4: Kijk voor info.

0: specialistbrabant.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen.

0: voor je thuis.
1: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Dagmar van der Meijs. Een man uit Almere die vastzit in een grote misbruikzaak heeft een strafblad in Groot-Brittannië. Wat hij daar heeft gedaan wil het OM niet zeggen, meldt Pound. De man wordt verdacht 4 kinderen misbruikt te hebben. Vanmorgen moest hij voor de rechter verschijnen. Die besloot dat hij onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij niet opstapt. Volgens zijn kantoor is er binnen de Labour-partij geen procedure gestart om hem weg te sturen. Toch wordt er aangedrongen op zijn vertrek, omdat meerdere ministers twijfelen aan zijn leiderschap. Vorige week leed hij nog een flinke nederlaag bij lokale verkiezingen. Drankmerk Stels gaat een reclamecampagne aanpassen na kritiek. Op posters staat de tekst The New Hard Lemonade en dus zou alcohol te veel als limonade worden gepresenteerd. Het bedrijf zegt zich gewoon aan de reclameregels te houden, maar wil duidelijker maken dat het om alcohol gaat. En wielrenner Wilco Kelderman stapt uit de Giro d'Italia. Hij heeft te veel last van de gevolgen na een valpartij afgelopen weekend. Kelderman was een belangrijke teamgenoot voor de Deense kopman Jonas Vingegaard, die grote kans maakt op de Giro te gaan winnen. Vandaag start de 4e etappe. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui. Af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een kwartier langer over. Dan nog de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Daar rijdt het langzaam tussen bedrijvenpark Rivium en Krimpen aan de IJssel. Reken hier op 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Ja. Het is mogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
6: JPB, de zonweringspecialist.
7: Zonwering voor buiten en binnen.
4: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonweringspecialist. Stad 1 in Oorschot.
8: Goedemorgen.

0: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer zo.

0: prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander.
1: Bied vakmanschap als geen ander.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: J&D.
8: Hey, Jeffrey Hezen hier. Win deze week op Radio J&D tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater de Kersauwe. De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio J&D.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Jouw Nederlandse dag.

0: aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
4: Ah, dat ruikt lekker fris.
5: Zorg jij morgen voor een frisse start? Bij ASP Schoonmaak kan je direct aan de slag. Goed betaald en met de beste voorwaarden. In loondienst of ZZP.
6: Kom werken bij ASP.
5: Kijk voor vacatures op aspschoonmaak.nl.
7: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?

0: rolcontainernederland.nl.
1: Hey, heb jij al gehoord van Hurter?
2: Een dak van Hurter beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Hurter geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
3: Hurter. Kijk op Hurter met EU-daksystemen.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar...
4: Rolcontainernederland.nl.
5: Ken je Stolk in Boxtel al? De basis...

0: stookboksel.nl. Van den Akkerbomen, de leibomenspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Je loopt onder andere vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Daar is het mis tussen Houten en de Meern. 5 tot 10 minuten door een kapotte auto en 3 rijstroken zijn er afgesloten. Tot slot nog de A59, Os richting Den Bosch. Tussen Nuland en Rosmalis, je tijd verliest 10 minuten door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero. Hallo, met wie?
8: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
7: Oké, komt-ie.
8: GTI, tweedehands.
7: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: weekend is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
1: Grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Dommel 18 Grill en Bar.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Hey, Jeffrey Hezen hier. Deze week win je op Radio J&D de allerlaatste tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater De Kerstouwe. App Jeffrey naar de Radio J&D studio en maak kans op tickets voor mijn concert op zondagmiddag 13 september. Heel de week scoor je tickets en op vrijdag win je meet and greet met mij. Luister naar de J&D ochtendshow met Willem en win.
6: Jeffrey Hezen, live in concert. Zondag 13 september in Natuurtheater De Kerstouwe.
5: De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Dit is Radio J&D.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
2: Grintkeizer.nl.
1: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.

0: roodhitblauw.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
6: Kijk voor vacatures op
7: metselprojecttilburg.nl.
8: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
9: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike.
10: Forza.nl. Oh, op die fiets.
11: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.

0: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft vorig jaar een record aantal verboden wapens afgepakt van jongeren. Het waren er meer dan 2300. Het ging vooral om messen, maar ook om vuurwapens. Wapenbezit onder jongeren neemt al jaren toe. De politie maakt zich zorgen en denkt dat sociale media en online dreiging daarbij een grote rol spelen. DJ Tiësto krijgt bijna 17 miljoen euro schadevergoeding van een Amerikaans advocatenkantoor. Dat gaf de DJ verkeerd advies over zijn belastingaangifte. Tiësto verbleef vaker in de Verenigde Staten dan was opgegeven en moest daardoor extra belasting en een boete betalen. Volgens de rechter was dat niet gebeurd als hij goed was geïnformeerd. In Israël komt een speciaal tribunaal voor het berechten van Palestijnen die betrokken waren bij de aanval van 7 oktober, 3 jaar geleden. Hamas voerde toen aanvallen uit op Israël. Zeker 1000 mensen kwamen om het leven. Er zitten zo'n 400 mensen voor vast. Het tribunaal kan ook de doodstraf opleggen. En in Friesland zijn ze apentrots dat ijsstadion Tialf de beste papieren heeft om tijdens de komende winterspelen het schaatsen te verzorgen. De spelen zijn in Frankrijk, maar daar is geen goede schaatshal. Tialf is nu als enige alternatief overgebleven. Uniek om Friesland op de kaart te zetten, zegt de provincie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui. Af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je vertraging op de A12 Arnhem richting Duitsland. Na knooppunt Oud-Dijk is je vertraging zo'n 10 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en de Meern. Ruim een uur vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Daar loopt het vast tussen Schiedam en Rotterdam-Overschie. Reken op 10 minuten en dat komt door gaten in de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.

0: hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.

0: Ah, dat ruikt lekker fris.
1: Zorg jij morgen voor een frisse start? Bij ASP Schoonmaak kan je direct aan de slag. Goed betaald en met de beste voorwaarden. In loondienst of ZZP. Kom werken bij ASP. Kijk voor vacatures op aspschoonmaak.nl.
2: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui. Kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
3: Wie maakt elk project perfect?
2: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
4: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
5: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
6: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchekabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
5: Maatwerk Sanitair.
6: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
7: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
8: Stap in, sleutel mee en groei door. Auto First Bessela is op zoek naar een eerste automonteur met APK. Pak die echte waardering voor je skills en een lekker salaris. Kom werken in Eindhoven.
9: Voor alle merken betaalbaar.
8: Kijk voor info op de website.
10: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Piedijko.

0: Bidijko.nl en neem contact op. Bidijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Bidijko.nl.
1: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robby's Buitengewoon.
1: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
3: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
2: 5859 57
3: of kijk op henk.jobs. Ben jij

0: weekend is geweest. Boekingen of meer info? Check melandan.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Schoon en fris. Nu betrekpleister fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam over Schiet 10 minuten vertraging. Komt door een spoedreparatie van het asfalt en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan nog de A58 Vlissingen richting Berg op Zoom. Tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt De Poel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: op Boendam. De betontelefoon. Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit dakbedekkingen, uitbest.
2: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
3: Ja, die Snoeijen-Luijten.
1: Die maken het.
2: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
2: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
5: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Zo, Huubke hier.
8: Ja. Hey, had ik ook de zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
7: Ja.
8: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
7: 13 juni.
8: Helmond! Ja, jongen.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Je weekend begint op vrijdag. Bij J&D. Met de J.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio J&D.

0: Contactspecialistbrabant.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Kijk nou, de Reddelo!
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
7: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
8: 0626
7: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.
11: Bij J&D hoor je thuis.
12: 2 uur.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Dagmar van der Meijs. Na weken van protesten en rellen zijn de eerste asielzoekers in Loosdrecht aangekomen. De dag en tijdstip waren geheim gehouden om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw onrust zou ontstaan. Uiteindelijk komen er 70 mensen in het oude gemeentehuis te zitten. De opvang blijft tot 1 november open. Het afgelopen jaar heeft de politie een record aantal wapens van jongeren afgepakt. Zo'n 6 keer per dag was het raak. In de meeste gevallen gaat het om steekwapens. Jongeren hebben steeds vaker een wapen en dat komt onder meer door internet, denkt de politie. Ze bedreigen elkaar en willen zich verdedigen. Het ziet er steeds slechter uit voor de Britse premier Keir Starmer. Inmiddels hebben 81 parlementsleden van zijn eigen partij gezegd dat hij moet opstappen. En dat is genoeg om hem met een nieuwe verkiezing opzij te schuiven. Dat betekent niet meteen dat dit ook gebeurt. Zijn partijgenoten moeten zich dan eerst achter een tegenkandidaat scharen. En Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. En de belangstelling is zo groot dat voor het eerst alle meerdaagse tickets zijn uitverkocht. Verstappen rijdt de lange afstandsrace in Duitsland niet in een Red Bull, maar in een Mercedes. De race stond al lange tijd op zijn wensenlijst. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris met 12 of 13 graden. Daarbij waait een stevige wind met buien, maar er is ook ruimte voor de zon. Vanavond neemt het aantal buien toe en 's nachts is het 4 tot 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
11: J&D Verkeer.
14: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Verreweg de meeste vertraging heb je op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er staat file, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie. 5 tot 10 minuten door een spoedreparatie aan het asfalt. De rechterrijstrook is er dicht. Dan de A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. Daar sta je in de file tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt De Poel. Je kunt ook hier rekenen op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is. Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
15: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga Boys.
11: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
16: Muurtje eruit, kozijntje erin.
17: Ja, zo gaat ie goed.
16: En wat doen we met het puinafval?
18: Container Nederland.
16: Mooi, ja.
18: Doet dat nou.
19: Schade.

0: Ben jij over je vloer aan het matten?
1: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
2: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
3: Lemmenvloeren.nl.
4: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan

0: 2008 in Som.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike.
3: Forza.nl. Oh, op die fiets. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: JND.
5: Hey, Jeffrey Hees hier. Win deze week op Radio JND tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater de Kerstouwe. De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio JND.
4: JND. Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: Oostenrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is holy uit Oostenrijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
5: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
4: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
6: Ja, die, Snoeijen-Luijten.
4: Die maken het.
5: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
4: Die maken het.
5: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op dit moment op de weg. Er staan drie korte files. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor het Prins Klausplein 6 kilometer file met 15 minuten oponthoud. De A20 Hoek-Noord richting Gouda. Daar is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang bij Rotterdam Overschie. De rechte reishoek is dichter, dat kost je 5 minuten. En tenslotte de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Bij knooppunt De Poel 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag. Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
3: Kies je Prachtmaat.
2: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
2: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
4: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
5: Je maakt het top met Leidingshop.
4: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf-mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
5: Je maakt het top met Leidingshop.nl.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Hey, Jeffrey Hees hier. Deze week win je op Radio JND de allerlaatste tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater De Kersauwe. App Jeffrey naar de Radio JND studio en maak kans op tickets voor mijn concert op zondagmiddag 13 september. Heel de week scoor je tickets en op vrijdag win je meet and greet met mij. Luister naar de JND ochtendshow met Willem en win.
11: Jeffrey Hees, live in concert. Zondag 13 september in Natuurtheater De Kersauwe.
10: De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio JND. Bij JND hoor je thuis.
11: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
11: Dit is Radio JND.

0: afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
1: Gooi je afval aan de kant met Rolcontainer Nederland.
0: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Exrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
1: rolcontainernederland.nl.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
4: Rijkers Haarden.
5: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
6: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
0: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
1: De goedkoopste.
7: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
8: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
9: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
10: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
11: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van de

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Goed nieuws voor honderdduizenden studenten en docenten in ons land. Ze kunnen weer veilig in onderwijssysteem Canvas. De universiteiten zetten het systeem weer aan nu het bedrijf achter Canvas een deal heeft gesloten met de criminelen die het hadden gehackt. De gestolen gegevens zouden worden teruggegeven. In de Amsterdamse wijk de Jordaan is een dode man gevonden. Vermoedelijk is die vermoord. Om wie het gaat is nog niet bekend. Het lichaam lag in een woning en de politie werd rond middernacht ingeseind. De omgeving is nog altijd afgezet. In Voorburg in Den Haag was bijna 2 maanden terug een flatbrand en nu blijkt dat die brand is aangestoken. Door wie is nog onduidelijk. Het vuur ontstond 's nachts in een liftschacht en meerdere verdiepingen zaten onder de rook. Bewoners konden geen kant op en werden met een hoogwerker van hun balkon gehaald. En Oranje-speler Frenkie de Jong krijgt bij Barcelona langer te maken met trainer Hansi Flick. Die heeft zijn contract met 1 jaar verlengd, tot en met 2028. Bij Barcelona zijn ze hartstikke blij met Flick. Met hem op de bank werd Barça afgelopen weekend voor het 2e jaar op rij Spaans kampioen. Dan het weer van Weer Online. Zon en buien wisselen elkaar af en er staat een stevige noordwestenwind. Het is een graad of 12. Morgen felle buien met veel regen en kans op hagel en onweer, dan 11 graden. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 personenauto's bij betrokken. Die worden nu geborgen. De linkerrijstok is dicht. De vertraging is ruim een half uur. De A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer 4 kilometer file met ook een half uur vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Een spoedreparatie op de A20 valt op. Van Hoevenhond naar Gouda. De hoogte van Rotterdam over Schie is dat aan de hand. Een deel van het asfalt wordt vervangen. De vertraging is 10 minuten. En tenslotte de N36 Almelo richting Ommen. Bij Westerhaar 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Stap in, sleutel mee en groei door. AutoFirst Bessela is op zoek naar een eerste automonteur met APK. Pak die echte waardering voor je skills en een lekker salaris. Kom werken in Eindhoven.
5: Voor alle merken betaalbaar. AutoFirst.
4: Kijk voor info op de website.
6: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
7: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
8: Ook bij je thuis.
9: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
10: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
11: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
12: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Ja, het is vermogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
14: JPB, de zonwering specialist.
15: Zonwering voor buiten en binnen.
12: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonweringsspecialist. Stad 1 in Oorschot.
16: Goedemorgen.

0: voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
1: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
2: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia. 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
1: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
2: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
2: Vandaag een dakkapel, in één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
5: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vak.

0: tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Hey, heb jij ook gehoord van Heurter?
5: Een dak van Heurter beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Heurter geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
6: Heurter. Kijk op Heurter met EU daksystemen.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zijn.

0: Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: J&D Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Op te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een half uur. De A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is hier opgelopen tot bijna een uur. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. A20 dan, hoek van ons richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een klein kwartier. En tenslotte de N36 Almelo richting Omme. In beide richtingen kan ik beter zeggen, is de weg dicht tussen Vriezenveen en Westerhaar door een ongeluk met een vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
5: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
6: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
1: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures. Als u

0: zorgspecialistbrabant.nl.
1: Ah, daar is ze weer, de buuf.
2: Bij ASP Thuiszorg ben je meer dan een hulp in huis. Je bent een gezicht, een gesprek, een beetje zoals een goede buuf. In loondienst of ZZP.
3: Kom werken bij ASP.
2: Kijk voor vacatures op aspthuiszorg.nl.
4: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
5: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander
4: biedt vakmanschap als geen ander.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: De nieuwe J&D.

0: aan de Handelsweg.
1: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
2: Ik heb de lente in mijn bol!
3: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes,

0: Vrijblijvende offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Een verrassende wending in een verkrachtingszaak in Rotterdam, meldt regiozender Rijnmond. Vorig jaar werd een kind misbruikt in een park en op haar lichaam werd DNA van de verdachte gevonden. Nu zeggen andere experts dat het DNA van een onbekende andere man is. De verdachte had gedeeltelijk bekend, maar trekt dat nu in. Mensen tussen de 25 en 45 melden zich steeds vaker ziek. En ze zitten ook langer thuis, gemiddeld bijna een half jaar. Sinds het begin van corona is het aantal meldingen dat lijkt op een burn-out volgens Arbo-diensten verdubbeld. Jonge mensen lopen vast op de combinatie van bijvoorbeeld kinderen, mantelzorg en financiële druk. Minister Hermans baalt ervan dat 12 medewerkers van het Nijmeegse Radboudziekenhuis uit voorzorg 6 weken in quarantaine moeten. Bij het behandelen van een patiënt met het hantavirus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Hermans gaat ervan uit dat het een volgende keer wel allemaal goed gaat. Bij de gemeente Enschede zijn ze tevreden over het fatbike-verbod. Sinds 2 maanden mag je niet meer met een fatbike door een deel van de binnenstad. De meeste jongeren houden zich eraan. Tot nu toe zijn 9 mensen op de bon geslingerd. Een fatbike-verkoper vindt het verbod discriminerend. De rechtszaak hierover begint morgen. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden. En dat was Daan P. Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files staat het op een aantal plekken behoorlijk vast door met name ongelukken. Om te beginnen, de A1 valt op Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken staat 6 kilometer file met een vertraging ruim een half uur. Er gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is nog dicht en zoals gezegd de vertraging ruim een half uur. 3 kwartier vertraging heb je op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Dan de A12. Utrecht richting de Duitse grens bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Westervoort 1 kwartier oponthoud. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam even overschie is een noodreparatie aan het asfalt aan de gang. 3 kilometer file is het gevolg met 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
6: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen, muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
7: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
8: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs. Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
9: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
10: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
11: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: JND.
14: Hey, Jeffrey Heze hier. Win deze week op Radio JND tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater de Kerstouwe. De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio JND.
15: JND.
0: Erik Kerkhoff.
13: Dinsdag 12 mei, het is de dag van de zorg. Petje af en een diepe buiging voor al de mensen die voor weer anderen willen zorgen. Dit is de middagshow. Lotje.

0: twee keer muziek op Radio J&D, net na 4 uur. Het is de middagshow. In een korte werkweek, hè? Maandag, dinsdag, woensdag, dan is het vol te houden, toch?
1: Radio J&D, Erik Kerkhoff.
0: Ja, inderdaad, tot 6 uur de middagshow dus op J&D... met vandaag wat beroemde verjaardagen. En de krantenkoppen van 12 mei 1998, 2005 en 2010. Ben je gelijk weer bijgepraat. En ik heb leuke muziek van Ferry de Lits, Jaap Reesma, Maxim Vroger... en zelfs een classic van Cher. En ook in het volgende uur hebben we nog wel een goede classic voor je klaarstaan. Altijd heel leuk. Volgens mij gaan we ergens naar het begin van de jaren 80. Dus blijf lekker hangen.
1: Radio J&D, Erik Kerkhoff.
0: Met de nieuwe single van de 3J's. Ons langs nog in de studio van J&D. Wat een gezelligheid. Dit is Losvast.

0: Ik heb begrepen dat hij er gewoon weer bij is. Bij J&D Winterfestival doen we in november. Check de website jndwinterfestival.nl voor alle details en misschien al om de allereerste zeer voordelige tickets te scoren. Dit is Jaap Reesema.
1: Ik sluip naar buiten voor je wakker wordt.

0: gehad.
1: Maxim Vrogen en dit is Liefde. Inderdaad weer zo'n telg van de Vrogens die langzamer zeker wel aardig populair in het worden is. Het zij van harte gegund. Heb je trouwens een leuke suggestie? WhatsApp de studio 085 760 9936.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Ah, daar is ze weer, de buuf.
2: Bij ASP Thuiszorg ben je meer dan een hulp in huis. Je bent een gezicht, een gesprek, een beetje zoals een goede buuf. In loondienst of ZZP.
3: Kom werken bij ASP.
2: Kijk voor vacatures op aspthuiszorg.nl.
0: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
4: Zo, Huubke hier.
5: Ja. Hey, jij hebt ook zo'n zin om mezelf eens rommel te laten gaan?
4: Ja.
5: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
4: 13 juni.
5: Helmond! Ja, jongen.

0: in Goorlen. Wist jij dat van Paint Project?
1: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
0: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
2: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
2: Paint Project.
0: Check paintproject.nl.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Aan het begin van de spits staan er met name wat korte dagelijkse files. Maar er zijn uitzonderingen. Veel vertraging onder andere op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Alsmeer is een ongeluk gebeurd. Er zijn er nog altijd twee rijstroken dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Oprijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Verder A12, de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Bij Westervoort, bij de werkzaamheden, daar is de rechterreis ook nog altijd dicht. Vertraging 20 minuten. A20, knooppunt richting Gouden. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Staat er 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte valt op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is Radio JND.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
2: Bel even met Henk.
3: Ja, bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
2: 585957.
3: Of kijk op henk.jobs.
4: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.

0: Betontelefoonzen. Debetontelefoon.nl.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
0: En geen een tamtam, het staat rap op Hoendam.
2: De Betontelefoon.
1: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robby's Buitengewoon.
1: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
3: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
4: Ja, die, Snoeien Luiten.
2: Die maken het.
3: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
3: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
5: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: www.vogel.nl.
1: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
2: Ik zeg hey, van Marius, ja, dat is echt oké.
3: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
7: Willem met de Ochtendshow.
0: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.

0: Kijk.
1: Aardig festivaletje, geloof ik. De Amsterdamse zomer, daar is dit liedje ontstaan. Lil Klein en Samuel Welten. En maak me nou niet gek in de middagshow van Radio JND. Hey, hoe vind je de nieuwe van Manuel? Heb je die al gehoord? Spreid hun vleugels uit. Doe je zometeen naar hoop, liefde en vertrouwen van Jan Smit.

vleugels uit. J&D. Wat kwam er vandaag op 1 in... Ja, we maken een flinke duikeling naar het begin van de jaren 80. Het was een duet tussen twee countryhelden. Kenny Rogers en Dolly Parton. Ken je het liedje nog? Island in the Stream. That is what we are. Uit welk jaar kwam die nou? J&D. Wat kwam er vandaag op 1 in... 1983.

0: lekker thuis hier op het plein. Jesse Prins in de middagshow van Radio J&D. De middagshow is er van maandag tot en met donderdag. Ook op deze donderdag. Inderdaad, ook op deze donderdag. Hè? Heb je hem al gehoord? De nieuwe van Gizby. Hij had me al een stukje laten horen. Met die gitaar erin zei hij van... Nou, dit is Gizby nieuwe stijl. En eerlijk is eerlijk, die mag er zijn. Dit ben ik op Radio J&D.
1: De allerbeste melodie, de allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.

Bagel. Op is op! Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.

0: Sterk in elk dakwerk. Verhoeven Dakwerk uit Tilburg.
1: Stap in, sleutel mee en gooi door. Autofirst Bestla is op zoek naar een eerste automonteur met APK. Pak die echte waardering voor je skills en een lekker salaris. Kom werken in Eindhoven.
2: Voor alle merken betaalbaar. Autofirst.
1: Kijk voor info op de website.
2: Bestelaar.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Bij AutoFirst houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar AutoFirst.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Rapper Kanye West moet geweerd worden uit ons land, vindt de Tweede Kamer. Hij treedt binnenkort op in Arnhem, maar is omstreden vanwege anti-Joodse uitspraken. Eerder werden zijn concerten in Polen en Frankrijk al geschrapt. Het kabinet onderzoekt of Nederland de rapper wel kan weigeren, want dat zou lastig zijn. In Zaandam is de chauffeur van een touringcar opgepakt na een dodelijke botsing. Daarbij kwam een fietser om het leven, een man van 80. De politie denkt dat de chauffeur het ongeluk heeft veroorzaakt door zijn gevaarlijke rijgedrag. De aangereden fietser overleed in het ziekenhuis. Premier Jette is op Bonaire behandeld in het ziekenhuis. Hij kreeg een allergische reactie nadat hij was geprikt in het zwembad. Waardoor is niet bekend. Jette hield er niet veel aan over en zijn bezoek aan Bonaire en Aruba gaat gewoon verder. Er zijn wel wat afspraken afgezegd of verschoven. De voetbalbond van Curaçao heeft het nu eindelijk bevestigd. Dick Advocaat is terug als bondscoach en gaat dus mee naar het WK. Advocaat stopte er eerder dit jaar mee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Onder zware druk stapte zijn opvolger, Fred Rutte, gisteren al op. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden. En dat was Daan P. Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files een aantal met behoorlijk wat vertragingen, zoals de A4 om te beginnen Antwerpen richting Rotterdam. Bij Berg op Zoom is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 10 kilometer file met een half uur oponthoud. A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, A10 en A4. Verder de A28 Amersfoort richting Groningen. Bij Zwolle Noord bijna 40 minuten oponthoud. Hier is de linker rijstrook dicht. Het wegdek is daar in een slechte toestand. En verder behoorlijk wat vertraging nog altijd op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij knooppunt het Vonderen 7 kilometer. Met 3 kwartier vertraging. En dat komt door het ongeluk op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Tegel eruit, boompje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
6: En wat doen we met het tuinafval?
7: Container Nederland.
6: Oh ja. Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.

0: zorgspecialistbrabant.nl. Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
2: Officieel dealer van NBI. In Spiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
4: Als een stikstofdiscussie polariseert tussen jou en een goede vriend.
5: Jij begrijpt maar niet dat stikstof
6: nee,
5: op den duur...
6: Nee, jij begrijpt niet dat de boeren
5: onze natuur onherstelbaar aantast.
4: Dan kan je het volgende doen. Spreek af dat je elkaar laat uitpraten. Dan wordt iedereen gehoord.
5: Sorry, zeg maar.
4: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.

0: bijvoorbeeld jarig. Maar ook Stephen Baldwin en een beroemde rollerskater. Ja, nee, hoe heet dat? Skateboarder, ja. Even goed opletten, maar goed. En ik heb de krantenkoppen van 12 mei 1998, 2005 en 2010. Met andere woorden, wees welkom.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: En wat zeg ik? Wolter? Nee, Rol Sanchez. Inderdaad, Dart un beso op Radio JND.

Story op JND. Checken we even wat verjaardagen. Gerst Pardoel, de rapper, viert vandaag zijn 45ste verjaardag. En Nederland hoort niet meer zoveel van hem, maar in België is het nog wel een grootheid. Tony Hawk, dat is de beroemde skateboarder die vandaag 58 wordt. Stephen Baldwin wordt 60. Manon Thomas, kennen we de presentatrice nog, wordt vandaag 63. Emilio Estevez wordt 64. Steve Winwood, die van Higher Love, viert zijn 78ste verjaardag. En Michel Fugain, man die echt voor heerlijke chansons kan zorgen, viert vandaag zijn 84ste verjaardag. En heb je nou zelf ook wat te vieren? Vanuit gefeliciteerd namens iedereen hier bij Radio JND. Muziek van Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk. In mijn armen.

eigenlijk hebben ze The Voice gewonnen met hun kandidaat, toch? Suzanne en Freek, die dit weekend starten met 10 concerten in het Gelredome. 10 concerten. Man, man, man. Dat zijn geloof ik 400.000 tickets, hè? Dat doen ze toch verdomd goed. En ze hebben nog zoveel andere goede, hele fijne festivals op hun programma staan. Je komt ze volgens mij overal tegen. En Freek, die schijnt zich behoorlijk fit te voelen, dus dat is ook wel gegund. De middagshow van Radio J&D, waar we even dat momentje van rust pakken. Dat is misschien wel belangrijk op momenten dat je het allemaal niet meer aan kan. Het is dinsdagmiddag, you're laid back, een sunshine reggae. Want ook dat is J&D.

0: Ben jij over je vloer aan het matten?
1: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
2: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
3: Lemmenvloeren.nl.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een missie.

0: 2008 in Som.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
3: Ja, die Snoeijen-Luijten.
2: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
1: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.

0: Persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Kijk nou, de Reddelo!
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de allerbeste.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Tijdens de Campina Openboerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
0: J&D Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag is de avondspits druk met ruim 600 kilometer file. Een aantal vallen erop. Om te beginnen de A1 namens Voort richting Amsterdam. Bij nader vesting is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is ruim een half uur. A7 Heerenveen richting de Duitse grens. Bij Groningen Europark ook een ongeluk. De weg is zelfs dicht. Hou rekening met sowieso een kwartier oponthoud. Verkeer kan keren bij Groningen Centrum. A9 dan, Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging een kwartier. Verder valt nog op de werkzaamheden op de A12 bij de IJsselbrug. Vanuit Utrecht naar Duitsland staat er voor Westervoort 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En de A28 tenslotte Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
9: Grindkeizer.nl.
8: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
10: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
11: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
10: Wat zeg je?
11: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
10: Hoe dan?
11: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
10: Wauw, dat klinkt goed.
11: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
12: Pidijko Stucador.

0: bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Vidijco.nl en neem contact op. Vidijco Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijco.nl.
1: Ik heb de lente in mijn bol.
2: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes.

0: roemrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

Ronnie Flex en Roxy Dekker en gaan we weg op Radio JND. Ronnie Flex die onlangs nog over zichzelf zei dat hij toch een van de populairste Nederlandse artiesten is. En dat heel veel andere artiesten die met hem samenwerken alleen al daarom miljonair zijn geworden. Nou, was getekend dus Ronnie Flex. De middagshow van Radio JND met zometeen Marten Hoogkamer, London Beat.

0: Mart Hoogkamer is het altijd feest in de tent.
1: JND.
2: De krantenkoppen van toen.
0: We gaan naar 12 mei 1998. Het kwik stijgt in Nederland tot 32 graden. Een nieuw record op die dag. We gaan naar 12 mei 2005. Microsoft presenteert de nieuwste spelcomputer, de Xbox 360. De presentatie van de computer is op televisiezender MTV. Met het ding kun je niet alleen in je eentje spelen, maar ook via internet en met anderen. Ook kun je er films en tv op kijken. De Xbox 360 is de opvolger van de Xbox en de concurrent van Sony's PlayStation 3 en Nintendo's Wii. Ja, wie had zo'n ding niet in de huiskamer staan? En dan gaan we naar 12 mei 2010. Voetbalclub Veendam gaat failliet. De club speelde in het roemruchte stadion De Lange Leegte. Hartstikke zonde, maar het kan zomaar gebeuren. Bijna 17:15, de middagshow van JND met nu de muziek van London Beat.

Donnie gaat niet één, niet twee, maar drie dames een beetje uit de comfortzone halen. Heb je het gehoord? Hij gaat een liedje maken met de dames van K3. Ja, die hebben zich er ook een keer laten verleiden tot een duet met Donnie. Wat over het algemeen wel garantie is voor een hit. Maar wel meteen helemaal anders dan je gewend bent van K3. Dat is dan ook alweer het geval. Het is 17:15 geweest, de middagshow van Radio JND. En leef hoe ik leven wil, dat is een mooi motto. Dit is een single van Rob Zorn op JND.

0: zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode.
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Yaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
3: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
4: Holy moly!
5: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
5: En altijd met hoog rendementsglas.
7: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
5: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
8: Hallo, waar gaan we?

0: Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.

0: kan.
1: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Op de NAVO-basis in Brunsum in Zuid-Limburg zijn twee militairen aangevallen. Het gaat om Duitse militairen. Ze raakten gewond, maar niet zo erg dat ze naar het ziekenhuis moesten. De daders zouden maskers op hebben gehad en riepen anti-NAVO-leuzen. In Colombia zijn twee Nederlanders opgepakt die zich bezig zouden hebben gehouden met cocaïnehandel, afpersing en geweld. Volgens de politie bij ons gaat het om twee hoofdverdachten in een groot onderzoek naar drugstransporten naar Europa. Ook tientallen andere verdachten zitten vast. Niemand die aan boord was van de eerste evacuatievlucht met passagiers van het cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Het RIVM laat weten dat hun bloed twee keer is getest. Het gaat om 26 mensen die voor de zekerheid 6 weken in quarantaine moeten. Ze worden goed in de gaten gehouden en elke week getest op Hanta. Studenten die bij een protest bij hun universiteit voor problemen zorgen kunnen in de toekomst makkelijker worden uitgeschreven. Van de Tweede Kamer mogen politie en justitie gegevens van de demonstrerende student doorspelen aan de universiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand die oproept tot geweld of veel overlast veroorzaakt. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was Daan P. Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Avondspits verloopt weer druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. De files met de meeste vertragingen staan op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naar de Vesting is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerreis ook nog altijd dicht. Vertraging is 3 kwartier. A12 Duitse grens. Sorry, Utrecht richting de Duitse grens, moet ik zeggen. Tussen Knoopend Grijshoort en Westervoort 7 kilometer file met een 1/2 uur vertraging. Dit is bij de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. De rechte rijstrook is dicht. A28 dan Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linker rijstrook dicht. Er zitten daar gaten in het asfalt en de vertraging is 3 kwartier. En veel oponthoud nog altijd op de A325 van Nijmegen naar Knoopend Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 10 kilometer file en de vertraging is ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel, in één dag.
6: Ja, met een

0: via het tijdspaarfonds. Check je esmontage.nl.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
5: De goedkoopste veranda.nl.
3: Met 10 jaar garantie.
6: Ondernemers, opgelet.
7: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Jeffrey Hezen hier. Win deze week op Radio JND tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater de Kersauwe. De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Jouw Nederlandse dag.

0: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Ja, het is vermogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
2: JPB, de zonwering specialist.
3: Zonwering voor buiten en binnen.
0: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
4: Stap in, sleutel mee en groei door. Autofirst Bessela is op zoek naar een eerste automonteur.

0: echte waardering voor je skills en een lekker salaris. Kom werken in Eindhoven.
1: Voor alle merken betaalbaar. Autoverzekering.
0: Kijk voor info op de website.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Goedemorgen.

0: Ik weet niet. Ik had er een dakkapel op gezet.
1: Uit Tilburg. Die geeft maar liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
2: Met de M van Magnifiek.
3: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk. Check bartvanzochel.nl.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085

0: Vrijblijvende offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter of zijn zelfs aan het oplossen, maar op een paar plekken nog flinke vertraging, zoals de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de rechterrijstrook dicht, vertraging 25 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. De A28 van Amersfoort naar Zwolle, daar rijdt het nog langzaam voor Zwolle Centrum. Hier is de linkerrijstrook dicht door een slecht wegdek, vertraging 20 minuten. En de meest onthoud op dit moment toch is op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 9 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van Impact.
3: Bruin Café Downtown, in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
7: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
8: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
10: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? De Salamander.com. De Salamander.

0: Ah, dat ruikt lekker fris.
1: Zorg jij morgen voor een frisse start? Bij ASP Schoonmaak kan je direct aan de slag. Goed betaald en met de beste voorwaarden. In loondienst of ZZP. Kom werken bij ASP. Kijk voor vacatures op aspschoonmaak.nl.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Hey, heb jij ook gehoord van Heurter?
1: Een dak van Heurter beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Heurter geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
6: Heurter. Kijk op Heurter met eu-daksystemen.nl.
7: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hey, Jeffrey Hees hier. Deze week win je op Radio J&D de allerlaatste tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater De Kersauwe. App Jeffrey naar de Radio J&D studio en maak kans op tickets voor mijn concert op zondagmiddag 13 september. Heel de week scoor je tickets en op vrijdag win je meet and greet met mij. Luister naar de J&D ochtendshow met Willem en win.
3: Jeffrey Heese, live in concert. Zondag 13 september in Natuurtheater De Kersauwe.
2: De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio J&D.

0: Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen. Uw leiboomspecialist.
1: Zo, Huubke hier.
2: Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
1: Ja.
2: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
3: 13 juni.
1: Helmond!
2: Ja, jongen.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Schade.

0: Spaarfonds. Check je esmontage.nl.
1: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Twee Duitse militairen die zijn gelegerd op het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum in Limburg zijn aangevallen door gemaskerde mannen. Eén raakte licht gewond. De aanval gebeurde op straat, buiten de basis. De daders riepen anti-NAVO-leuzen en zouden nog niet zijn gepakt. De politie heeft iemand opgepakt voor een ontploffing in een Chinees restaurant in Vlaardingen op oudejaarsavond. Het is een 16-jarige jongen uit die stad. Er werd een explosief naar binnen gegooid en het restaurant brandde helemaal uit. Van de aanslag zijn beelden, onder meer van iemand die wegrende. 6 milieuactivisten die een havenspoorlijn in Rotterdam blokkeerden zijn opgepakt door de politie. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails. Het was de vierde actiedag, steeds op andere plaatsen van de lijn. De demonstranten eisen onder meer een wapenembargo met Israël en willen een eind aan fossiele brandstoffen. Het lijkt erop dat Oranje International Wout Weghorst kiest voor een avontuur in Turkije. Volgens een Turkse krant is hij in gesprek met Beşiktaş, waar hij eerder ook al eens voor uitkwam. Bij Ajax komt Weghorst weinig aan spelen toe en zijn contract in Amsterdam loopt volgende maand af. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij, maar desalniettemin toch een paar files die nog opvallen en best wel wat vertraging veroorzaken, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Ik loop in Deil is een ongeluk gebeurd, hier is de linkerrijst ook dicht en dat kost je een kwartier. A12 Utrecht richting Duitsland, bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug voor Westervoort 5 kilometer file met ook nog een kwartier extra reistijd. En daardoor ook nog flinke vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 5 kilometer file, maar de vertraging is nog altijd bijna een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zo, Huubkier.
5: Ja. Hey, had jij ook zo'n zin om jezelf eens hummel te laten gaan?
4: Ja.
5: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
4: 13 juni.
5: Helmond. Ja, jongen.
6: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs. Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
7: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
10: Robby's Buitengewoon.
9: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
10: Robby's Buitengewoon.
9: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
11: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.

0: en zet hem in je favoriete playlist. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
1: Nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Stap in, sleutel mee en groei door. Autofirst Bessela is op zoek naar een eerste automonteur met APK. Pak die echte waardering voor je skills en een lekker salaris. Kom werken in Eindhoven.
2: Voor alle merken betaalbaar. Autofirst.
1: Kijk voor info op de website.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedenavond. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
9: Je maakt het top met Leidingshop.
8: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
9: Je maakt het top met Leidingshop.nl.
10: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. Dus

0: www.boxtol.nl.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
0: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zon en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
4: Hallo, waar gaan we heen?

0: Naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Je weekend begint op vrijdag. Bij J&D. Met de

0: in Goorlen.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De avond van J&D.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18 grill en bar.
2: Hey, en ik jij ook gehoord van Heurten?
3: Een dak van Heurter beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Heurter geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
4: Heurter. Kijk op Heurter met eu-daksystemen.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Youfone.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Nederland heeft nog maar eens geprobeerd om de veroordeelde drugshandelaar Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Die zit in Sierra Leone en justitieminister Van Wil heeft erover gesproken met iemand van de regering daar. Bolle Jos zou gesteund worden door de president van Sierra Leone, omdat hij een relatie heeft met zijn dochter. We stijgen maar niet op de lijst van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. Nederland blijft 13e, Spanje gaat aan kop. Belangenclubs zeggen dat het kabinet bijvoorbeeld niet stevig ingrijpt tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. Scheepsartsen zijn er wel voor dat patiënten sneller een mondkapje dragen als ze aan boord een luchtweginfectie krijgen. De Belangenclub van Scheepsartsen reageert op de uitbraak van het Hantavirus aan boord van cruiseschip Hondius. 3 mensen overleden daardoor. Ook dokters zouden eerder een mondkapje op moeten doen. Er is iemand opgepakt voor een bijzondere aanslag, meldt Omroep Brabant. Een maand geleden ontplofte een bom vol met poep bij een bruidswinkel in Boksmeer. De gevel zat er vol mee. Het personeel ruimde het zelf op. Vanochtend werd een man uit Vierlingsbeek opgepakt. Over het waarom van de poepbom is nog niks bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Ik heb de lente in mijn bol.
3: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes,

0: Koenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
2: Voor

0: er nooit een is geweest, boekingen of meer info, check melanden.nl. Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
1: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
2: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
3: ABN. Uit Tilburg. Die geeft maar liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
4: ABN. Met de M van Magnifiek.
5: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: J&D.
11: Hey, Jeffrey Hezen hier. Win deze week op Radio J&D tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater de Kersauwe. De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio J&D.
12: Johan en Max.
13: Ja, dinsdagavond Johan en Max met vanavond Jeroen van Zelst en René Schuurman zijn gast. We gaan eerst van start met de Senna en alles wat ik nodig heb.

0: Joh, dat mag toch rust.
1: Ja, alles wat ik nodig inderdaad. Heb, Senna hoorde je.
2: Radio JND.
1: Ja, dat mag gerust, ja. Een hele goede avond met z'n allen.
0: Ja, jawel, een hele goede avond.
3: Goedemorgen.
1: Oh, goedemorgen. Ja, Jeroen, ben het leukste thuis? Of leukste?
3: Nee, ben je gek. Ik ben niet thuis, hè.
1: Het is weer dinsdagavond 12 mei, wat vliegt de tijd toch voorbij?
3: Het is hard gegaan, nou, Johan.
1: Ja, hè?
3: Zo, echt wel.
1: Ja, maar het weer wil nog niet meewerken, hè?
3: Nee, ik zat toevallig afgelopen weekend, kwam mijn vrouw een herinnering op de telefoon tegen van een jaar eerder op hetzelfde weekend, zeg maar. En toen liep de kleine buiten in de blote kont en in een zwembadje. Dus zo warm was het toen.
1: Mag dat nog tegenwoordig?
3: Ja,
0: vorig jaar was dat, hè.
3: Vorig jaar mocht het
1: op. Oh, ja.
3: Het was boven de 25 graden, volgens mij.
0: Ja, maar dat was vorige week toch ook.
1: Ja, heel even, ja.
0: Maar de tijd die vliegt inderdaad.
3: Ja, dat gaat hard.
0: Tijd is een heel raar fenomeen. Daar heb ik ook een liedje over gemaakt. Stop de tijd.
1: Ja.
0: Want als je een jaar in de gevangenis duurt, volgens mij voor je beleving veel langer als je bijvoorbeeld een jaar op vakantie gaat.
3: Dat denk ik wel, ja.
4: Je kunt wel een keer een jaar proberen. Op vakantie gaan dan, hè?
0: Toen ik vroeger op school zat ook, dan duurde die vrijdagmiddag, die laatste uurtjes, die duurden wel zo lang, joh.
1: Ja. Ja, en de maandag was dat er zo om. Ik ook niet.
4: Het weekend, dus. Het ging als een brandweer.
1: Ja, ik denk, we krijgen nou een bekentenis in de gevangenis. En toen ging het verhaal toch een andere kant op, eigenlijk.
4: Nee, ik dacht ook, weet je nou in één keer meer als dat ik had verwacht. Maar nee.
0: Ik heb in mijn strafblad, jongen. Nee, hoor. Ondanks dat ik uit Maaskantje kom.
4: Ja, dan zou ik toch zeggen dat ik het toch iets dan... Maar ja.
1: Er was gisteravond nog op televisie, hè, Maaskantje.
0: Is dat wel?
1: Ja.
0: Waar je dan?
1: New Kids.
0: Oh, toch?
3: Oh, was de film op televisie?
1: Ja, was gisteren op televisie.
3: Oh, wat leuk.
0: Ja, nou, dat is een beetje gebaseerd op ons, op mijn jeugd, zeg maar. Hè? Wij waren altijd met een clubje van man of 20, 25, allemaal met een zundapje en een krijtler.
1: Ja, dat matje heb je.
0: En dan hingen wij, dat matje heb ik nog steeds. Maar dan hingen wij een beetje rond het pleintje, zeg maar, bij die frietent. En dan lagen wij altijd een beetje te vervelen en zo, hè.
1: Ja.
4: Ook een zo'n oranje hesje en zo.
0: Hang jeugd.
1: Ja, ik begin altijd de show met de vraag hoe dat jullie dag eruit heeft gezien. En wat jullie hebben gegeten. Want ik hou van eten. Maar van Jeroen weet ik het. Want
4: ja, je weet het. Eén onderdeel, weet je.
1: Ja, het kwam van die grote M af.
4: Ja, lekker even een ijsje gepakt net.
1: Ja, en de rest niet.
4: Ik heb een hele grote hamburger. Maar die hebben we zelf gemaakt thuis op de barbecue. Dus bij de slager lekker vlees gehaald. En lekker gekruid en een eitje er doorheen. En een beschuitje, je kent het wel. En vanmorgen heb ik twee beschuitjes met hagelslag op. Dat je wel alles weten, toch?
1: Nee, alleen het avondeten, want dat doen we inspiratie op. Hè? Ja, als je de hele week moet koken, dan is het wel leuk om te weten wat iemand anders eet. En,
0: ik had een tijdje terug zo'n dingetje op, wat was het, TikTok? Over de schuurkip. Hebben jullie gezien? Die is een paar honderdduizend keer aangeklikt.
4: Schuurkip?
0: Een receptje. Ja, die kun je nog steeds terugvinden.
4: Ik ga het kijken. Ik hou van kip.
0: Maar vandaag ben ik al aan de beurt.
1: Ja, je bent aan de beurt. Ik zat al met open mond te kijken.
3: Ja, waar zat het?
0: Vandaag had ik een gehaktbal. En ik heb er twee op, maar in de schijf van vijf. Die nieuwe schijf van vijf, ik weet niet of je gezien hebt.
3: Ja, dat is treurig.
0: Dat zijn er al kikkererwten en sojabonen. En één gehaktbal per week, ja. Ik dacht, ik pak hem vandaag gewoon in één dag twee. Dus, wat nu? Wat een flauwe kul, zeg.
1: En is hij dan afwachtelijk gemaakt?
0: Ja, dit is gewoon een klimaatschijf van vijf. Het heeft niks meer met gezondheid te maken.
1: Nee, dat klopt. Maar ik bedoelde, jouw gehaktbal, is die dan ouderwets gemaakt?
0: Nou, ja, dat moet ik vragen aan Monique. Ik vond hem lekker smaken, maar hoe heb je gemaakt? Ouderwets of modern? Nee, geen idee. Maar hij smaakte lekker.
3: Maar het voelde is toch wel, René? Jij woont natuurlijk wel behoorlijk volgens mij tussen het groen. Dus die schijf van vijf kun je uit je eigen tuin volgens mij wel halen, denk ik.
0: Nou, niet heel de schijf van vijf. Gehaktbal wordt lastig. Die,
3: nee, maar...
0: Die doe je bij ons niet aan de boom.
3: Het groene spul wel, denk ik.
0: Ja, wel. Ja, mijn broer is helemaal gek van de moestuin. Sinds kort heeft hij een moestuintje. En die is er heel druk mee bezig. Dus dan ga ik elke zaterdag even langs.
3: Ja.
0: Straks schiet alles de grond uit. Nou, al trouwens, hè. Deze tijd van het jaar. Dus ik denk dat er dan regelmatig toch wel iets aan mijn vingers blijft plakken.
1: Ja, heel
0: en ja, dat schijnt dan natuurlijk onbespoten. Is natuurlijk veel beter.
3: Ja, ik zeker weten.
1: Ja, heel even kort, want de muziek is al afgelopen. Ik kreeg net een appje binnen. Hoe is het met de nestkastjes?
0: Ja, die zijn allemaal goed bezet, moet ik zeggen, ja. Ik had ook een eekhoornkastje gemaakt. En er zat van de week een eekhoorntje bij. Nog niet erin.
1: Oh.
0: Ik had er een mooi dekentje in gelegd voor hem, alvast.
4: Ja, zie je hem al liggen daar.
0: Dan had ik heb hem nou binnen mijn naam te lokken met een appeltje. Daar heb ik nog half in het kooitje liggen.
4: Ja, schijnt het, ik was ook heel graag tv kijken. Misschien een klein tv'tje ophangen.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, dan een kleintje.
1: Het belooft in ieder geval een leuke avond te worden. Een gezellige avond. We gaan daar dadelijk nog wel even op doorpraten.
0: Nou, dat weten we nog niet. Daar kunnen we nog niks voor zeggen.
1: Nou, dat beloof ik. Een aantal weken geleden waren ze samen hier. Ik heb het over Frank Verkooyen en Susanna Veldmeijer. Toen was jij er niet, toch?
3: Toen was ik er niet.
1: Nee, toen was jij er niet. Maar het was wel veel leuker geweest met jou. Ja.

0: Ja, ik wil ook wel eens de zon op zien gaan. Django Magnoli en 100 jaar... ja, dat moeten wij nog maar zien te worden, Max.
1: 100 jaar oud, ja.
2: Samen wel, en, lukt wel.
1: 100 jaar samen, ja? Nee, ja, samen, maar, oh, wij samen.
0: Ik wou zeggen, 100 jaar samen gaat hem ook niet worden. In één keer mee kun ik genoeg.
1: Ja, precies. Ja, wel, hè.
0: Ja, ik krijg een aantal appjes binnen. Dus zijn er meer mensen die misschien willen appen? Het kan altijd op 085-760-9936. Ik ken het nummer nog uit mijn hoofd. Ik noem het niet zo vaak meer. En het zijn eigenlijk wel leuke vragen die ik binnenkrijg. Althans, die ik nu zie. Maar er was... de eerste vraag was voor Jeroen eigenlijk. En dat, ja, dat vind ik altijd zo'n saaie vraag. Ja, ik zeg daar gewoon wat ik denk. Ja. Goedenavond, ik heb een vraag aan Jeroen van Zijl. Zie jij Maris ook nog komende week, aangezien je zoveel weg bent? Dat is een domme vraag eigenlijk, want zij is jouw geluidsvrouw.
2: Eigenlijk is Maris er altijd bij.
0: Ja.
2: Is het heel toevallig, afgelopen zondagavond stond ik bij Chrisje aan de haven in Breda. En het was de moederdag natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus dan is ze lekker thuis bij de kinderen op de bank gekropen, filmpje gekeken. Heb ik Royke meegenomen een keer.
1: Ah, de geluidsman van John de Bever.
2: John de Bever zat toch in Spanje. Dus,
1: Hij altijd.
2: Ja.
1: Nou, top.
2: Dus, maar dat was de enige vrije avond van het jaar. Dus de vrijdag is erop.
0: Ja. Jouw zes altijd bij eigenlijk.
3: Jouw vrouw is volgens mij de enige vrouwelijke geluidsman.
0: Nee, dat is niet waar.
2: Nee, er zijn er een paar meer volgens mij.
3: Maar niet veel.
2: Bij
1: Leen Zijlmans.
0: Ja, Davida.
2: Ja, en vroeger bij Rob Ronalds. Die had ook een vrouw bij. Zijn oude vrouw, zeg maar. Zijn eerste, zijn tweede, zijn derde.
3: Ja, je moet geen ruzie maken met je vrouw, want dan heb je geen vrouw meer en geen geluidsvrouw.
2: Nee, en geen poets en geen strijk en niks thuis meer, hè?
0: Nou, dan hebben we nog een andere vraag. Die is voor René. En die vind ik ook wel grappig. Want die vraagt: hoeveel witte bloesjes heb je?
3: Ja. Ik denk een stuk of 5 witte en de rest is al een beetje geel geworden. Nee, een stuk of 15, 20, ik weet echt niet. Ja, ben ik overgestapt op witte blouses, want ik werd helemaal gek van shoppen. Daar vind ik helemaal niks aan. Heel veel mannen vinden dat wel leuk, maar ik vind helemaal niks.
0: Heel veel mannen ook niet.
3: Nee. En ik ben toevallig een tijdje terug nog een keer in de stad geweest, maar dan kan het goed 25 jaar geleden zijn geweest dat ik in de stad ben geweest. Maar mijn vrouw die bestelt die altijd gewoon online.
1: Altijd dezelfde ook, of niet?
3: Nee, niet altijd dezelfde. Nee?
2: Nee. Nee, je hebt ook wel eens mijn gatjes erin gehad en zo, toch?
3: Ja, die heb ik ook. Ja, ik heb van alles, van andere soorten witte. Met de kraagje, zonder kraagje.
2: Lange mouw, korte mouw.
0: Ja. Maar het is wel een beetje jouw beeldmerk geworden.
3: Ja, en dat is puur uit handigheid eigenlijk. Ik dacht, ja, ik werd er helemaal gek van. Waar moet ik nou vanavond weer aan? Maar nou is het gewoon duidelijk, hè?
1: En ja, en een wit bloesje staat natuurlijk altijd netjes, vind ik.
3: Ja, dat vind ik ook.
1: Het kan eigenlijk overal
3: als gestreken is wel.
1: Als gestreken is wel, maar het kan overal.
3: Ja, ja. Nee, maar is ook.
0: Ja. Ja, het voordeel van zo'n wit bloesje is wel dat je niet ziet of iemand zich wel of niet omgekleden heeft met tussen de optredens door.
3: Dat ook.
0: Als je altijd hetzelfde hebt.
3: Ja, dat klopt. Ik weet goed, dat was de die was natuurlijk weer.
2: Maar op een gegeven moment ruik je het wel, hoor.
0: Nee, dat klopt. Maar ik ken ook zangers die treden op in een pak. En als ze die hele avond dat jasje aan hebben in die pak, dan zie je dat het niet gewisseld is.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: En dan zie je bij de wit bloesje, dat kan het niet zijn.
3: Ja, maar er zijn ook artiesten die met een volle vrachtwagen met colbertjes en pakken en jassen komen.
0: Ja, dat zie je ook.
3: Die heb je
0: ooit. Ja, maar ik heb ook wel eens een zangeres gezien die ging de haren stylen achter het podium.
3: Ook.
0: Toen dacht ik bij mij, had je dat niet thuis kunnen doen voordat je kwam?
2: Misschien was het op de fiets, hè? Je weet het niet.
0: Nee, maar dat is toch, ja. Sommige dingen, denk ik.
2: Oh. Dat zullen we wel thuis moeten doen, eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, maar dat was gratis stroom.
2: Wie was dat?
0: Dat ga ik niet zeggen. Dat ga ik niet zeggen. Charlène.
3: Maar in ieder geval 25 bloesjes.
0: 25 bloesjes.
3: Ja.
0: Ja, verkoop je ze ook wel eens?
3: Ik geef ze wel eens ooit weg.
0: Geef ze ooit weg?
3: Echt waar?
0: Ja, nee, maar ik lachte erom dat ik in één keer een binnenpakketje kreeg. Maar het was een serieuze vraag. Want er zijn natuurlijk fans die dat misschien echt wel graag willen hebben.
3: Ja, dat zou. Ja, die zijn er ook wel.
1: En geven ze ook weg aan die fans al, René, of niet?
3: Ja, soms.
1: Ja?
3: Ze heel lief zijn.
1: Ze heel lief zijn.
3: Kan ik ook klein geld van maken op Vinted.
0: Ja, maar als echte fan, die betaalt er meer voor als op Vinted, denk ik.
1: Dat denk ik wel, inderdaad, ja.
2: Lijkt me wel.
1: Ja.
0: Ja, of toch?
2: Collectors item, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Of moet je er dan niet meer zijn voordat dat geld...
2: Ik heb vorige week 34 boxshorts verkocht.
0: Ja,
2: flauwekul.
0: Nee, dat was op OnlyFans natuurlijk.
2: Oh ja.
0: Of hoe heet dat?
2: Fans.
0: Ja, fans is fans.
2: Ja, zo is het.
0: Ja. Nee, maar goed. Ik ben te kijken of er nog een vraag binnenkwam. Ja, die gaan we zo behandelen. Maar jouw vrouw is er altijd bij, zeg je.
2: Meestal wel, ja.
0: Ja, ja. Maar ik weet dat natuurlijk, want ik heb jullie al vaak zat gezien. Maar die vraag kwam binnen en toen dacht ik eigenlijk van... dan zouden ze normaal als tweede vraag kunnen stellen. Van, is het niet vervelend als je vrouw er altijd bij is dat je alles samen
2: ik
0: doet?
2: Ik ben zo tegengekomen.
0: Ja.
2: Nee, daar valt eigenlijk best wel mee. Net zo'n avond als deze is dan wel even heerlijk. Even lekker eruit. En ik ga ook wel eens gewoon even een uur tennissen met iemand anders, zitten wel, of boodschappen doen. Dus we zijn niet altijd samen.
3: Hij blijft zo mooi.
0: Maar wel heel veel.
3: Hij blijft zo mooi op het rechte pad, hè?
2: Ja, zeker wel.
3: Zeker. Vrouw erbij is.
0: Ja. Dat is wel zo.
2: Je kunt geen fouten maken.
0: Nee.
2: En het is ook geen van de tweeling, dus wat dat betreft kan het ook niet. Dus het is gewoon leuk. We zijn een team samen, dus nee, gaat goed.
0: Ja, maar jullie zijn ook niet echt een koppel wat heel veel ruzie of zo. Want als je echt zo'n...
2: Over het algemeen valt daar reuze mee.
0: Je hebt van die koppels die ruzie altijd.
1: Dat is uitgesproken dit.
0: Als je dan ook samen moet werken, dan is dat natuurlijk...
2: Zo vooral altijd wel een keer iets natuurlijk. Maar nee, over het algemeen gaat het goed. Kunnen wij het goed met elkaar vinden?
0: Ja, ze heeft je ook goed onder de duim.
3: Nou, je hebt artiesten die altijd tegen de geluidsman zitten te mopperen dat het niet goed was. Dus
2: ik
3: zeg, schijning wil
2: veel. Ja, dat klonk al niet toen we binnenkwamen, zegt ze dan. Dan weer.
0: Ja, of ze zegt tegen jou, als jij vanavond beter bent als het geluid, dan gaat we verder.
2: Nou, ze is altijd wel, ik ken geen kritischer publiek dan onze eigen vrouw, nee.
0: Ja.
2: Dus dat is altijd wel fijn. Als je dan in de auto zit, dan, als zij dan zegt dat het goed was, dan kun je er ook wel op vertrouwen dat het wel oké was, zeg maar.
0: Ja.
2: Ja, want die heeft altijd wel iets, hoor, vaak.
0: Ja, we krijgen van Nadine ook een appje. Ik moest jullie de groeten doen. Heel veel succes wensen. En ze wilde heel graag weten wat jullie favoriete liedjes zijn van elkaar.
2: Van elkaar?
0: Van, ja. Van elkaar?
2: Dat ben je benieuwd, René.
0: Oh, dat is wel een leuke.
2: Ken ik überhaupt 3 liedjes van mij?
3: Even een lijstje.
1: Het ging er om 1 liedje, toch? Of niet? Moest er alleen 3 zijn?
2: Nee, maar goed, dan moet je uit kunnen kiezen, toch?
1: Ja, je moet al iets kunnen kiezen, natuurlijk. Ja. Nou.
2: Mijn favoriete liedje van René Schuurmans. Nou, ik heb er toevallig toen straks in de auto aan zitten denken. Ik vind Lieve Lotte, heet dat volgens mij? Of
1: die
2: Lotte
1: is wel heel leuk.
2: Dat vind ik nog steeds een leuk liedje. En ik heb een liedje gemaakt over Volendam.
1: Ja, dat heb ik ook ooit gedaan, ja.
2: Dat vind ik ook een leuk liedje. Ja, die kennen dan misschien heel weinig mensen. Want als een album trekt.
3: Nee, die kent bijna niemand. Maar Lieve Lotte, dat was zo. Ik zat bij Johnny Hoes, die werd 80. En daar was ik samen met mijn vrouw. Mijn vrouw houdt nooit mee. Maar die ging toen een keer wel mee. Die man die werd 80 en dat was een of andere groot theater in Limburg. Dan heb ik een paar liedjes voor die man gezongen. En naderhand sprak ik hem en zei hij, is dat jouw vrouw? Ja, dat is mijn vrouw. Nou, dat is een lotje uit de loterij. Ik zeg, dan ga ik een liedje over schrijven.
0: Ah, zo.
3: Maar mijn vrouw heet geen Lotte.
2: Nee.
3: En ook geen Lotje, maar die ben ik. Maar ik dacht, Lieve Lotte is een lotje uit de loterij.
2: Ja.
3: Kon ik wel lekker lopen.
2: Mooi vonden.
3: Rijmererij.
0: Ja, precies. Ja.
2: Link de visie.
0: Maar hij is er overheen aan het praten, want nou willen we het van jou ook weten. Wat is jouw favoriet? Wat vind je
3: het ik ken die titels allemaal
2: niet. Wacht, ik ga je helpen.
0: Je mag het ook zingen.
3: Ik vond die laatste, met carnaval, die vond ik ook wel goed.
2: Achter elkaar.
3: Ja. Hij heeft eigenlijk helemaal geen slechte liedjes, hè?
2: Eigenlijk niet.
3: Die vanzelf, hè?
2: Kijk maar, dat zijn ze allemaal.
3: Zoveel al.
0: Denk er maar over na, want dan draai ik ondertussen even mijn favoriet van René Schuurmans. En die heet Als ik haar zie.

0: Was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel. In één dag.
2: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
3: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
5: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
6: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
5: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
7: Pindijco Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pindijco.nl en neem contact op. Pindijco Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijco.nl.
8: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
9: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
10: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
9: Maatwerk Sanitair.
10: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
11: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
12: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
13: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
12: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
14: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
15: Dat is een zonnig prijsje.
14: Ja, zo goedkoop.
13: Dan gaan we vieren.
14: Aldi.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
5: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
7: Ja, die, Snoeien Luiten.
5: Die maken het.
6: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
5: Die maken het.
6: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
9: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Hey, Jeffrey Hezen hier. Deze week win je op Radio JND de allerlaatste tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater De Kersouwe. App Jeffrey naar de Radio JND studio en maak kans op tickets voor mijn concert op zondagmiddag 13 september. Heel de week scoor je tickets en op vrijdag win je meet and greet met mij. Luister naar de JND ochtendshow met Willem en win.
1: Jeffrey Hezen, live in concert. Zondag 13 september in Natuurtheater De Kersouwe.
10: De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio JND. Bij J&D hoor je thuis.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: Kater, duur maar even, Frans Duis, hoorde je. Ja, nou, die kater kan ook wel eens lang duren, of niet, Max?
1: Die kan af en toe wel eens lang duren, inderdaad.
0: Ja, je hebt er wel eens last van, toch?
1: Ah, nou.
2: Ben ik een beetje een zuiperd?
1: Af en toe. Of ik een zuiper ben?
2: Ja. Ja,
1: nou. Ik moet wel zeggen, van mijn eigen, dat kan mijn vrouw zeker beamen. Als ik dan ergens ben en ik heb het gezellig, kan ik niet zomaar naar huis.
2: Nee,
1: dan,
2: dat klopt.
1: Dan blijf ik altijd wel hangen tot een van de laatste. Dan is het te gezellig.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Ja, we hebben gewoon plakken tot allerlest.
1: Ja, precies. Dat ze me bijna naar buiten moeten schuppen, zeg maar. Daar, ik ben niet iemand die elke week in de kroeg hangt. Want ik heb toch ook een kind. En
3: verantwoordelijk. Hij is best wel verstandig.
1: Ja, ja. Nee, heel goed. Verantwoordelijkheden, zullen we maar zeggen. Maar af en toe, als ik dan echt even niks aan mijn hoofd heb en ik hoef niks. En dan kan het allemaal wel inderdaad.
3: Ja, maar het weekend is ook een heel lekkere uitlaatklep voor heel veel mensen.
1: Ja, vind ik wel. Ja,
3: heel de week is gas erop. En
1: het is inderdaad heel de week gas erop.
3: Het weekend en dan komen wij.
1: Ja.
2: Ja, dan gaan wij ergens werken.
0: Ja, ik wil dus zeggen, we hebben binnenkort weer de barbecue, hè?
1: Ja, we hebben de barbecue binnenkort.
0: Dus dan pak je weer los, Max.
1: Ja, tweede Pinksterdag. En ja, de volgende gaan we werken, dus.
0: Ja, maar dat houdt jou niet tegen, denk ik.
3: Met nou, een chocolade met een schijf en vijf, hè? Ja. Een bal per persoon en dan de rest van de week.
1: Ik zeg, en een krab bier. Dus,
2: en een satéetje. En een
3: bier mag je nog wel.
1: Ja. Dat mag dat wel, trouwens.
3: Dat zal wel duurder worden straks, natuurlijk. Hetzelfde sigaretten, dat wordt gewoon duurder. Kunnen we wachten.
1: Ja. Ja, vanzelf. Ja.
0: Over werken gesproken, wat doen jullie verder nog in het dagelijks leven?
2: Niet zoveel. Die is helemaal niks eigenlijk.
0: Nee, dat dacht ik.
2: Nee. Nee, zingen. Lekker zingen.
0: Ja, fulltime. Hoe lang al, Jeroen?
2: Fulltime?
0: Ja.
2: Ruim 2 jaar nou.
0: Ja, ik wou zeggen, niet zo heel lang nog toch?
2: Daarvoor heb ik altijd gewerkt. Vier dagen.
1: Ja, wat heb je allemaal gedaan?
3: Was je aanwezig, hè?
2: Aanwezig geweest, ja.
1: Wat heb je gedaan dan?
2: Nou, mijn lesterbaantje was bij First Impression in Tilburg.
1: Ja?
0: En we volgen geen namen, je moet uitleggen wat het is.
2: Nee, ik doe altijd reclame maken.
0: Ja,
2: maar dan reek ik in een Volkswagen Caddy. Reek dan heel Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, overal reek.
3: Sigaretten vallen.
2: Basic fitclubjes reek dan af.
1: Ja?
2: En dan deed ik onderhoud aan de beeld, tv-schermen.
0: Samsung en
2: Samsung, LG en Sony.
1: Ja, precies. Dan moet je toch maar gelijk
2: naar op. In de fitnessruimte en zo. Dat deden we allemaal.
1: Nou, leuk.
3: Ja. Repareren of omwisselen?
2: Ook, allebei.
3: Denk meer omwisselen, denk ik.
0: Dus je bent wel technisch dan?
2: Een beetje.
3: Ja. Nou, mijn vader was en mijn broer ook. Mijn broers, die waren allemaal tv-reparateurs. Maar dan ben je nog niet zo weinig, hè? Je bent best wel technisch.
2: Ja. Ja, nee, maar als er een tv echt goed kapot was, dan ging je eraf en dan hing er een ander op. En dan deze
0: dat was. Jeroen, dan moet je mij eens uitleggen, Jeroen, wat slecht kapot is dan?
3: Goed kapot.
0: En wat is dan slecht kapot?
2: Ja, godverdomme, doen we even een andere.
1: Maar er zit nog steeds een reparateur toch van televisie, toch? Bij jullie in het dorp, toch, of niet? Is dat een andere familie?
3: Nee, dat was mijn broer, maar die is mee gestopt.
1: Oh, dat was wel altijd, toch?
3: Ja,
1: EP Schuurmans.
3: EP Schuurmans,
1: ja. Dat wou ik zeggen. Ja.
3: Wereldberoemd.
1: Wereldberoemd, ja. Ja.
3: Nee, die is eerst met pensioen.
1: Dat is mijn pensioen.
3: Ja, en er is geen opvolger gekomen.
1: Ja, ik kom niet zo vaak bij jullie in het dorp, maar als ik dan af en toe langs kwam gereden, dan wist jij.
3: Ik kan ook niks komen doen.
1: Nee, ja. Nee, er is niks te doen.
2: Er is niks. Vroeger hadden we nog een frietent en de EP, maar dat is al niet meer.
1: Ja, de frietent.
3: Ja, we hebben nog wel een paar kroegjes. 30 jaar geleden hadden we misschien wel 25 kroegen en dan zijn er nog 2 over of zo, of 3. Of...
1: Ja.
3: Mijn vader had ook een kroeg. En ja, die radio-tv-zaak die had mijn vader ook. En die heeft mijn broer overgenomen toen.
1: Ah.
0: En wat heb jij altijd gedaan voordat je met het zingen...
3: Van alles en nog wat.
0: Nou, ik ben benieuwd.
3: Ik heb een beetje in auto's gehandeld. Ik ben 12,5 jaar loodgieter geweest. Ik ben ook nog... Nee, 10 jaar loodgieter.
2: Ik dacht dat je in de wegenbouw zat.
3: 10 jaar loodgieter en 12,5 jaar ambtenaar. En ambtenaar was alle voorkomende werkzaamheden in het buiten, zeg maar. Van straatwerk tot riolering tot verkeersbordjes rechtzetten. Maar op een gegeven moment ging dat niet meer. Toen heb ik besloten in 2006, want als ik dan ergens langs de weg aan het werken was, dan stopten ze.
2: Ja, nou, ik wou zeggen, ik was iets met de weg bezig.
3: Ja, dan stopten mensen.
0: Want als ik jou daar zie, dan...
3: Ja, dan vroegen ze dat ik taakstraf had of zo. Weet je.
2: Daar is René van de A en de WB.
3: Ja. Maar toen 2006 ben ik met pijn en moeite heb ik afscheid genomen van de ambtenarij. En toen ben ik dit gaan doen. Wat ik nou doe.
0: Ja, fulltime. Maar
3: hoe lang is dat? Dat is 20 jaar dan.
2: God, bijna ja.
3: Ja.
0: Een jubileumpje.
3: Ja. Maar voorheen zong ik ook al. Maar op een gegeven moment kon ik dat niet meer combineren, joh.
1: Nee, dat begrijp ik wel.
3: Het geeft zo ontzettend druk. Enfin,
0: Maar je bent wel een bezig iemand. Want ik zie af en toe filmpjes voorbij komen. Niet op TikTok, want daar snap ik niks van. Maar ik zie het ook wel eens op Facebook of zo. Of
3: Instagram. Ja, ik heb een TikTok Instagram manager. Hè. Dat is mijn zoon, Sarah. Die regelt al die filmpjes. Dus ik moet natuurlijk zelf wel het opnemen en zo.
2: Ja, het is ideaal dat iemand daar thuis een beetje die voorzetjes geeft.
3: Ja, maar dat is gewoon niet normaal. Vaak die dingetjes bekeken worden.
2: Dat is mooi.
0: Ja, maar René koopt ook wel eens om, hè? Want hij geeft ook wel eens iPhones weg, toch?
3: Ja, dat heb ik één keer gedaan. Dat ga ik nooit meer doen.
1: iPhone weggegeven?
3: Ja, zo'n iPhone. Ja, dat was het idee ook weer van Senna.
2: Okay.
3: Met een prijsvraag of iets.
2: Ja, het werkte wel waarschijnlijk.
3: Jawel.
0: Ja, telefoon weg.
3: Was het liedje met op de tijd, toch? Ja. Ja. Ik mag het vertellen. Waar gaan we het over?
0: Ja, over TikTok en dat jouw zoon dat doet.
2: En 20 jaar fulltime zanger dan.
3: Ja. Ja. Nee, maar die bezigheid die door de week. Ja, ik doe graag klussen, maar ik heb ook een hele grote tuin. En...
2: Ja, en vergis er niet dat er af en toe best wel wat dingetjes door de week gewoon moeten gebeuren. Hè?
3: Jawel.
2: Ja, naar de studio, ook in naar de radio.
3: Ja. Het is allemaal niet hard werken, maar het moet wel doen.
2: Moet een keer inloggen en dan een nieuwe blouse bestellen en zo.
3: Ja, dat doet mijn vrouw dan
2: ook. Oh ja, dat doet de vrouw.
1: Hey, René, en vroeger gaf je ook nog concerten toch bij jou in je eigen tuin, toch? We hebben een aantal keer achter elkaar gedaan, een aantal jaren, toch? Of heb je dat...
3: Ja, dat heb ik toen één keer gedaan.
1: Is dat één keer geweest?
3: Ja. Ja. Ja, dat had ik uitverkocht. Maar aan de rand is dat 10 jaar hebben we eigenlijk niks gedaan. Maar dat komt eigenlijk een beetje door zakelijke toestanden.
1: Oké. Okay.
3: Niet omdat ik er niet meer wou of zo. Maar...
1: Dat lijkt me ook wel mooi eigenlijk. Wel een niks hoor. In je eigen tuin dat je zoiets aan kan organiseren voor je fans natuurlijk.
3: Ja, ik had uitverkocht 6000 mensen. Was echt mega.
1: Ja.
3: Tegenwoordig is er niet meer zoveel. Hè? Maar toen was er wel een hele paar.
2: 6000 mensen zijn er veel, hè?
1: Ja, dat is best wel veel, toch?
3: Dat is eigenlijk wel best wel veel.
2: Ik had er maar aan.
0: Je zou ze allemaal maar een handje moeten geven, toch? Ja.
2: Nou.
3: Nee, dat was erg leuk. Maar ik heb ook nog een keer de kersthouden gedaan. En ik heb ook nog de Maaspoort gedaan daarvoor.
2: Ja, dat was ik ook. In de Maaspoort.
3: Ja, dat was mijn allereerste dingetje. Toen was ik eigenlijk net, in 2004 had ik net mijn singeltje. 2005 had ik al een manager die had al geregeld dat ik in de Maaspoort stond.
2: Kwam toen niet George Baker ook?
3: Wie is daar geweest? Nee, dat was bij een cd-presentatie.
1: Was dat George Baker bij, hè?
3: In het Wapen van Rosmalen.
1: Dat is gaaf.
3: Ja, dan klapte ik er al op, hè.
1: Goh. Dat bestaat ook al niet meer.
3: En bij die andere was in Kerkdien, heb ik ook eentje gedaan. Zo'n cd-presentatie met het liedje Als ik haar zie. En dan kwam Arne Jansen.
2: Ah. Oh ja.
3: Daar was ik allebei een beetje fan van. Want niet
1: wel. Dat is lang geleden.
2: Wie kwam er bij jouw concert nou als gast dan in de Maaspoort?
3: Frank Galan.
2: Frank Galan
3: in België.
2: El Bandido.
1: Maar dat is lang geleden, want Arne Jansen is ook al overleden in 2007 volgens mij. Ja, inmiddels. Dus moet je nagaan.
3: Strak daarna dood gegaan.
1: Ja.
3: Zo.
2: Het heeft niks met elkaar te maken.
3: Nee. Maar in ieder geval, Arne Jansen was heel vreemd. Ik had toen, op een gegeven moment had ik het liedje Mooie Meisjes Blijven Nooit Zo Lang Alleen.
1: Ja.
3: Dan had ik eigenlijk een beetje zo, noem je dat?
1: Als eerbetoon of?
3: Ja, als eerbetoon had ik dat gedaan. En toen stond ik ook bij Hart voor Muziek. En toen stond ik in de kelder. Het was een heel oude kelder. Het was ooit kleedkamer geweest. En er hing toch die foto van Arne Jansen. Met spinnenwebjes en alles. Maar er hing ook van de Dolly Dots, weet ik het allemaal waar. Of nog langer geleden, zeg maar.
1: Ja.
3: En die kaartje heb ik meegenomen, die fotokaart van hem. En die zit bij mij nou in het bartje.
1: Ja?
3: Oh. Achter de spiegel, zo onder de spiegel.
2: Dat is toch typisch dan,
1: ja.
2: Hè?
1: Ja.
3: Dus net het een dingetje was van... het is oké.
1: Het is oké.
3: Ik vind het prima.
1: Moet zo zijn, zeg maar.
3: Ja, ik geloof er wel in.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Ja. Ja. Maar Jeroen heeft eigenlijk nog maar vrij kort een hit.
2: Joh, ik ben een jong bloemke.
0: Ja, maar René heeft er al een aantal meer en al wat jaren meer.
2: Ja.
0: Wat zijn dan voor jou echt de hoogtepunten geweest, René?
3: Mijn hoogtepunten, als ik met deze meneer tegenover mij optrad, hè, bij het feest van zijn vader.
2: Bij de pepermolen in Waalwijk. Ja. Staat ook niet meer tegenwoordig.
0: Ja, maar René heeft echt wel veel dingen gedaan.
3: Toen was hij een jaar of 14.
2: Ja.
3: Jeroentje. Toen was nog een heel klein man. Ik was een kop kleiner dan ik nog.
2: Ja,
3: hè?
2: Toen wel nog.
3: Toen wilde hij eigenlijk al gaan zingen.
2: Ja, ik was natuurlijk disjockey. Samen als paar heel veel bruiloft en partijen gedaan. En op een gegeven moment werd hij een keer de Vrolijke Koster mee zingen. En Leven Lol. En we hadden toen nog meer. Koos Albers Medley en zo.
3: Ja.
2: En er waren steeds meer liedjes. Totdat ik op een gegeven moment vroegen ze mij bij de voetbalclub: kunnen jij niet gewoon een half uur komen zingen?
3: Toen al? Toen was hij jaren 14, hè?
2: Ja, misschien ietsjes. Dat is denk ik 2000.
3: Ja, ik heb daar nooit
2: gehad. 2009 is dan wel een beetje...
3: Ik ben er pas op een heel late leeftijd ben ik dan gaan doen, hè. Ik heb nooit, bijvoorbeeld Tino Martin en ik sprak ook Mart Hoogkamer. Die stonden met 8 jaar al bij de spiegel. Met een haarborstel als microfoon. Toen wilden ze al zanger worden.
0: Hoe ging dat bij jou dan, René?
1: Ja, dat was ik benieuwd eigenlijk.
3: Ik was al een jaar of ik riep al. Ik was een jaar of 30, 35 toen ik erom
1: begon. Nooit van tevoren dat het idee had om te gaan zingen dan?
3: Nooit, want ik weet nog wel, mijn schoonouders die waren 25 jaar getrouwd. En die gaven ze een voordrachtje. En iedereen kwam dan naar voren op het podium. En ik moest er een liedje gezongen worden. En ik stond helemaal achterin.
1: Met mijn blaadje
3: tekst het liedje te zingen. En ik heb nooit op de voorgrond willen staan, eigenlijk niet.
0: Maar wat was het kentelpunt?
3: Het kantelpunt was dat ik toen bij mijn broer die trouwde. En in Brabant is het eigenlijk een beetje de gewoonte om iets te doen. Een eentje maakt een heel stukje. Of een ander maakt het alfabet. De A begint met dit. En de B met... Die ken je ook wel, hè? En mijn zusje, die zat al in een bandje. En die had het idee van, zullen we samen een liedje zingen? Nou, het één liedje was van Maxime en Franklin Brown. Dat was als de eerste keer.
0: Ja.
3: Dat was wel leuk, want die kwam ik vorig jaar zomer kwam ik die tegen bij de Tros. Avro Tros, muziek op pleiding. Ik zeg, frek, door dat liedje ben ik eigenlijk gaan zingen. Mede door dat liedje.
0: Ja, ja, ja.
3: Dus dat was dat liedje dan en Whole New World van Walt Disney.
0: Ah.
3: En dan zag een kastelein. Hij zei, morgen kun je bij ons optreden op het muziekplein hier in Schijndel. Ah, ik had een paar beeldjes op en dacht, ja.
2: Dat is goed, jongen.
0: Dat is goed.
3: Dat is goed, dat
2: jongen,
3: doe ik.
2: Pak bier en een kwad aan.
3: Alleen, de volgende morgen dacht, oh, wat heb ik nou dan beloofd? Oh, man, man, man.
2: Ja,
3: en toen, belde de zus van mijn vrouw, die belde, hoe is het met René? Jij moet daar naartoe, hè? Hoe gaat het met hem? Ja, het gaat goed, hij staat buiten midden in de stroom, erin is dat je planten wat te geven. Ik was wel, en ik weet nog wel, er stond ook Mario van You and Me, die stond er ook. Ik zei, ben je ook al zo zinnenwaard? Ik had een beker die koffie, ik kon niks in houden. Dat was net een zware Parkinson, nou, weet je niet?
2: Ja.
3: Zo zenuwachtig. Maar aan de hand, ja, dat heeft wel heel lang geduurd tot ik dat niet meer had.
2: Ja?
3: En dan maakt het niet uit. Als ik een keer een goede vuurdoop heb, die heb je al gehad, 538 natuurlijk.
2: Ja, ja.
3: Nee, en net als ik heb een keer met toppers gestaan, dan is het klaar. Dan maakt het eigenlijk helemaal niks meer uit wat je...
0: Nee, dan heb je eigenlijk alles wel gekeken.
2: Dan niet zo gauw zenuwachtig
0: meer. Maar toch zijn er artiesten die zijn tot op de dag van vandaag nog steeds zenuwachtig. Hè?
3: Ja, dan doen het plankenkoorts, hè?
0: Ja.
3: Nou,
0: en die doen het al jaren.
3: Ja, maar dan houden niet vol. Dan moet er of een pilsje in of nog iets anders. Want anders trekken ze er niet. Maar je kan het op een glas water. Je kan van andere dingen op een glas water, hoor.
0: Ja?
2: Oh. Ik heb er vaak ook zat aan, ja.
3: Ja.
2: Maar het is wel dat stukje ding, als je daar meemaakt, zo'n 538... en waar je zegt de toppers, daar heb ik dan nooit gestaan. Maar dan heb je voor het zin in die grote dingen... in plaats van dat je echt zenuwachtig ervan
3: wordt. Maar als je weet ook dat jouw techniek goed is...
2: Ja.
3: He, dat je zeker weet dat je ontvangst hebt op jouw oortjes.
2: En ik durf van als vrouw niet te twijfelen.
0: Maar zitten die zenuwen dan juist daarin, in die technische dingen?
3: Ja, en toen wel.
0: Dus niet zozeer in dat mensen
3: wel,
0: je
3: die
0: kennen.
3: Die oortjes en zo, dat stond er allemaal nog in de kinderschoenen. Hè? Die oortjes en die zenders en al de spul.
0: Maar ik dacht dat je misschien juist meer zenuwen had vinden mensen het wel leuk? Doen ze wel mee?
3: Ja, dat telt in het begin natuurlijk ook.
0: Maar ik bedoel, als je een dikke hit hebt en je loopt bij 538 het podium op... en iedereen zingt mee, ja, dan is er weinig zenuwen voor mij.
2: Dan krijg je er iets meer zelfvertrouwen van de volgende
0: keer.
2: Ja,
0: toch?
2: Ja, tuurlijk wel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Want ik denk, en zeker, wij komen allebei uit dat circuitje... Hè, dat je ook nog andermans liedjes staat te zingen en zo. En dan is het altijd maar de vraag, hoe reageren ze vanavond? En als het eerste liedje goed is... Ja,
2: ik heb ooit een keer opgetreden op Ameland. Belden ze me op. Kunnen jij morgen naar Ameland komen? Want Jetty Paletti had twee ribben gebroken. Ik zei, is goed. Ja, Jeroen de Boer die gaat ook mee met de Alpenzusjes. Die kan al jouw geluid wel doen. Want dat deed mijn vrouw het geluid volgens mij nog niet. Of niet zo lang. Ik zei, nou prima. Ik zei, dan komen we ook. Ik had toch niks die vrijdag. Wij daar slapen natuurlijk ook dan. Want je kunt daar niet zomaar... van de eiland af s'nachts.
0: Ja, zwemmen.
2: Ja, zwemmen, maar dat is mijn hobby nooit geweest. Dus ik denk, ja, wat moet ik daar toch mijn eigen liedjes gaan zingen op Ameland? Dat kent toch helemaal niemand?
3: Van nou, dan er van te kijken. Wensen.
2: Ja.
3: Stel er van te kijken.
2: Dus ik begin met dansen, het liedje wat ik toen had. En iedereen zong mee. Ik denk, nou, dan doe ik er nog eentje. Iedereen zong mee. Die hebben daar gewoon 3-4 dagen van tevoren... hoorden ze Jeroen van Zijlst komt optreden.
3: Ja.
2: Toen vroegen ze nog een keer wie. Toen zei ze nog een keer Jeroen van Zijlst. En toen hebben ze dus al de liedjes allemaal geoefend.
3: Wat leuk.
2: Om mee te kunnen zingen in de tent. Ja,
3: ja, ik ben er ook
2: wel leuk.
3: Ik ben in diezelfde tent ook ooit geweest.
2: Kermis Hollum.
3: Ja.
2: Ja, dat is top. Dat is
3: dan moeten we de boot mee, hè?
2: Ja, ja, zeker.
0: Ik heb hem erbij gezocht, René. Omdat ik het wel leuk vond om heel even terug te gaan naar de eerste keer.

0: laten mee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
2: Ah, de goedkoopste veranda.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Als u zegt...

0: Truckspecialistbrabant.nl.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Ah, daar is ze weer, de buuf.
4: Bij ASP Thuiszorg ben je meer dan een hulp in huis. Je bent een gezicht, een gesprek, een beetje zoals een goede buuf. In loondienst of ZZP.
5: Kom werken bij ASP.
4: Kijk voor vacatures op aspthuiszorg.nl.
6: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Op zeker 3 plekken in ons land zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen een gepland AZC. In Den Haag werd het volgens Omroep West grimmig toen voor- en tegenstanders van de opvang elkaar wilden opzoeken. In Apeldoorn is voor de 5e avond op rij een protest en een anti-AZC-demonstratie in Hillegom verliep rustig. Nederland wil best meer doen om de Straat van Hormuz te beschermen, maar we kijken eerst wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jessel Gus na overleg met haar Europese collega's. Ze noemde onder meer het sturen van duikers en een fregat, maar zei ook dat er geen lijstje klaar ligt met wat ons land wil doen. 4 maanden na de grote brand in een bar in Zwitserland liggen nog bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Ze waren op oudejaarsavond in de bar waar vuurwerk dicht bij het plafond werd gehouden. 41 mensen kwamen om. Na de brand werd bekend dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen barst nu het Eurovisie Songfestival los. Het is de eerste halve finale. Zoals we weten is Nederland er dit jaar niet bij vanwege de deelname van Israël. Dat land is vanavond als 10e aan de beurt. In Wenen worden protesten tegen Israël verwacht, maar tot nu toe zou het nog rustig zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Hier is je dan, de nieuwslid van Gero.
3: Tweedehandsauto.
2: Hallo, met wie?
4: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
2: Oké, komt-ie.
4: GTI, tweedehands.
2: Oh, we zijn zo weer terug.

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Kijk nou, de Rubbelow.
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
7: Ja, voor de allerbeste.

0: gade.
1: Wees nou niet zo bij de hand. We gaan meteen naar Bijland.
0: De experts van Bijland Autoschade herstellen je schade razendsnel. Zodat je auto, bedrijfswagen, bus of motor weer gaat shinen als nooit tevoren.
1: Kom naar de nieuwe locatie. Eckenstraat 7404.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau.
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Ja, Jeroen was al een beetje aan het draaien hier aan het welbekende bingo-ratje. Hey, hoor je dat?
1: 92. Dat kan helemaal niet.
0: Ik dacht niet wat we een instrument kregen op de radio, maar het was gewoon René die...
1: Oh, wat een gedde.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ik dacht dat het trompet
2: saxofoon
0: was.
2: Saxofoon.
0: Saxofoontje, ja. Je wil ondertussen even zijn bingo-lijstje aan het zoeken. Het zat lekker chaotisch hier in de show.
2: Ja, dat had jij ook weer supergoed geregeld.
0: Ja, dat heb ik even niet goed geregeld. Dat komt dat ik afgelopen week alleen zat, dus dan heb ik het even niet aan gedacht, Johan. Dus het is allemaal goed gekomen, toch?
2: Oh jee, omdat jij de afgelopen weken leest had.
1: Ik zat er twee weken... Max zat hier om 7:30 al. En jij komt om 4 minuten vraag binnen.
0: Ik was hier om 7:30 net al binnen,
2: oh,
0: ja.
2: Ik was hier om 7:55. Okay. Ja, en toen heb ik iemand met een McFlurry uit zijn auto gepakt. En Max die is uit aan het halen dat ik er vorige week niet was. Maar de week daarvoor en de week daarvoor was jij er niet, Max.
0: Nee, dat klopt. Maar dat had wel een paar...
2: Ik was aan klussen. Ik heb een badkamer zelf gerenoveerd.
1: Oké.
3: Hij kan ook alles.
2: Ik heb nou geen badkamer meer.
1: Nee, dan moet hij gerepareerd worden dan.
2: Nee hoor, dat is wel gelukt. Ja, ik ben van alle markten thuis en nooit thuis. En ja, ik ben altijd thuis. Gaan we bingo maken?
0: Ja, ik vind het goed, joh.
2: Ja, het is toch allemaal slap gezeven.
0: Ja, joh. Bingo!
3: Doen jullie altijd op dinsdag?
0: Jazeker.
3: Dinsdagavond.
1: Hier is bingo.
0: En dan komen we gaan weer oude vragen voorbij dadelijk.
2: Hè? Ja, maar ik moet wel even ingrijpen, lieve mensen. Want René Schuurmans die is toen ik hier met Ruud van Velzen, oma Jan... en Danny Kanters op de donderdagavond het allereerste programma deed, Stamcafé... toen is onze René wel eens geweest. En toen deden we ook al bingo, René.
3: Juist zo. Ja, ik ben denk een klein beetje licht aan het dementeren. Dat zou toch kunnen.
2: Licht. Nee, wit licht.
3: Wel, hadden wij toen bingo gedaan?
2: Ja, dat doen we al heel lang.
0: Maar ze dan waarschijnlijk ook wel heel erg lang geleden, denk ik.
2: Ja, maar daar kent je goed het ook van.
1: Er zitten ook allemaal nieuwe vragen in nu, hè?
2: Ja, klopt. Nee, die zijn 50-50 gemixt.
1: Vergeleken met toen?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja, ik had geen tijd om een hele nieuwe lijst te maken.
1: Nee, je hebt goed gelijk.
0: Ik heb het eerst al gevonden, Johan.
2: Oh, gelukkig.
0: Nummer 63.
2: Oh, dat is lekker snel vandaag. Dat 63. Is,
0: heel erg snel. En daar vinden we...
2: Oh, die is voor René.
0: Oh, is die voor een? Ja, is die voor een?
2: Ja, ja. Okay. Ik verwacht er iets bij.
0: Wat is de grappigste bijnaam die je ooit hebt gehad?
3: Ik.
0: Ja.
2: Ja, jij.
3: Poeh, dus ik heb nooit geen bijnaam gehad. Weet je wat ik leuk vind? De blonde god uit het zuiden.
0: De blonde god uit het zuiden. Ja, dat is wel natuurlijk wel mooi.
3: Zo noemen ze mij.
0: Ja.
1: Nog steeds ook?
3: Ja.
1: Dat is toch goed? Dat is toch goed?
3: Dat is toch wel bijzonder, hè?
0: Ja, zeker. Nou, dat is een mooie. En jij, Jeroen? Kun je daar overheen?
1: Nee, absoluut niet. Nee, blonde god uit het zuiden, daar kom ik nooit meer overheen.
3: Dat ben ik zelf niet bijzonder, hoor.
1: Nee, dat geloof ik best.
2: ik geloof het niet. Hij zegt eerst, ik heb geen bijnaam en dan komt er dit uit.
3: Nee, ja, ik zou het schoon.
1: Blonde, dat wist ik toch allemaal.
2: Ja, dat blond zie ik wel, maar...
1: Ja.
3: Dat is nog erg blond, hè?
1: Ik heb eigenlijk ook heel weinig bijnaam.
0: Is nog steeds echt blond, René?
3: Jawel.
0: Zo.
3: Ja.
0: Goh.
3: Ja.
2: Niet van de kruidvat.
0: Nee, niet van de kruidvat.
1: Ja, is dat bij jou wel zeker?
2: Nee, bij mij is het grijs.
1: Ook grijs.
2: Ja.
1: Ja, dat is helemaal het nieuwe blond, hè?
2: Ja, ja toch? Maar dat is, ik hoor wel altijd dat het mooi grijs is. Ja.
1: Zo is het. Nee, dat ziet er hartstikke goed uit, jongen.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja. Om door een ringetje te halen.
2: Ja, maar je praat over de bijnaam heen.
1: Ja, maar ik heb helemaal geen bijnaam. Ik zit denken maar...
2: Hoe noemt als vrouw jou dan? Jeroentje.
1: Hé! Hey! Ja. Oh, is het al?
0: Hey, guy.
3: Dat is
0: ben ik,
3: bijnaam.
0: Ben ik klaar?
1: Hey.
2: Lammen.
1: Ja, lammen. Lamzak.
2: Ja, zoiets.
1: Niets nut.
3: Hé, hey, wat denkt ervan?
1: Ja.
3: Dan staat er nog aan.
2: Nou, dat
1: zou de guy is niet onderhand.
2: Ja,
1: en dan komt er een heel verhaal.
2: Ja.
0: Ik laat hem rollen voor de volgende vraag.
1: Maar,
0: nummer 48. En daar hebben wij de volgende vraag. Wat is het leukste dat je ooit spontaan hebt gedaan? Nou, René. Het leukste wat je ooit spontaan hebt gedaan?
3: Tja, maar is dat toch een moeilijke vraag?
0: Ja,
3: het leukste wat ik ooit spontaan
0: heb gedaan. Ik heb ze niet verzonnen.
3: Spontaan. Mag ik er even
0: jij mag er zeker over nadenken.
2: Ga naar Jeroen.
1: Nou, we zijn uit eten gegaan op vrijdag. Lunchen. En toen hebben wij daarna de kinderen opgehaald. En toen we de kinderen op gingen halen bij de vader van de kinderen, heb ik dan over in het oosten van het land. Toen hebben we eigenlijk bedacht dat we toch een week in de Spanje zouden gaan. Dus toen hebben we de kinderen opgehaald, thuis wat kleren gepakt en we zijn naar Spanje gereden. En onderweg naar Spanje toe hebben we op de camping een huisje geboekt. En een uur of 14 later waren we in Spanje.
0: Ja, dat is natuurlijk wel heel erg spontaan inderdaad.
1: Ja.
2: En gezellig.
0: Ja, ja
1: dat
0: leuk
1: was
0: zeg.
1: Leuk. Ja. Dus dat was het meest gekke wat we spontaan gedaan hebben. Ja,
3: ja dat ik heb ik wel. Nooit niks spontaans gedaan.
0: Nee, je bent niet spontaan, René. Ben je echt van het...
1: spontane ideeën?
3: Ik kan niks verzonnen krijgen, sorry.
1: Nee? Iets voor de vrouw, iets romantisch misschien.
3: Ja, jawel, jawel. Voor de vrouw natuurlijk wel.
1: Ja.
3: Ja.
1: Maar dat ga ik je niet vertellen.
3: Nee. Nee, die spontane dingen, die ga ik hier... Ze hingen wel voor op mijn lip, maar ik dacht, nee, ga maar.
0: Nee. We laten nog maar gewoon een keer rollen. Dat is beter, denk ik. Even kijken, nummer 27.
1: Oh jee, 27 weer.
0: Nummer...
3: Ja, hey, dat is
0: Jeroen, die kent alle vragen, volgens mij. Ook. Wat is jouw ultieme cheatmail na een optreden?
2: En wat is het voor een vorige radio-interview? Is het de McFlurry?
1: Cheatmail na het optreden.
0: Na een optreden. Dat is een cheatmail. Cheat, wat je echt lekker vindt na een optreden. Broodje shawarma of een kapsalon. Oh,
1: vroeger was het inderdaad broodje shawarma. Maar tegenwoordig eet ik niet zoveel meer als ik thuis
0: kom. Broodje rucola.
1: Een appeltje.
0: Een appeltje.
1: Ja,
0: ja.
1: Vind ik wel lekker.
2: Ja, want als hij wel iets wil, dan is het Maris weer, hè?
1: Hey!
2: Ja.
1: Hey, ja.
3: Nou, bij mij is het een... als ik thuis kom, maakt niet uit hoe laat het is. Als 4 uur, een kopje koffie en een sigaretje.
0: Oh, ja?
3: Lekker, ja. Dan kan ik gewoon op slapen. Koffie,
1: dat kan echt goed s'nachts pakken.
3: Kan ik gewoon op slapen.
0: Ja, ik ben er niet meer gewend. Eigenlijk heb ik een keer gedaan. Eerst deed ik het heel veel. Ik draai nog steeds veel in de weekenden. Maar ik ben heel lang geleden al gestopt met koffie drinken s'nachts. Tijd geleden was ik best moe. S'nachts 1:30 klaar om draaien. Kwam die de open naar me toe. Wil een bas koffie, jongens. Ja, dat vind ik eigenlijk wel lekker. Dat heb ik gewoon tot 4, 5 uur s'nachts wakker geleden. Ik kon niet meer slapen.
3: Ja, dat kan.
0: Maar dat ga ik niet meer doen.
2: Maar volgens mij...
3: Ik kan overal slapen.
2: Volgens mij is René ook iemand wel die heel dag door koffie drinkt, of niet?
3: Hoe raad je dat?
2: Ja, dat denk ik gewoon.
3: Ja, je hoort er lelijk van, dus ik weet niet.
1: Nee. Oh, ik haal 10, 12 bak koffie per dag ook wel, hoor.
2: Ja, ik vind het ook lekker. Maar dit is toch ook wel een beetje een Brabants ding.
0: Koffie?
3: Ja,
0: ja, denk ik wel.
1: Komt toch uit Afrika? Of Zuid-Amerika?
2: Nou, nee, maar ik bedoel wel, ja. Koffie drinken zo heel dag.
0: Is toch heel nadat door koffie drinken is wel... Dat vind ik wel Brabants.
2: Ja, vind ik wel Brabants.
0: Ja, ja. Ja.
1: Oké. Okay.
2: Zegt de
1: maar deze dan?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. De volgende bal, welk getal?
0: De volgende bal, welk getal? Zo, het is rijmen en dichter vandaag, jongens. 89. En daar is de vraag: wat is een talent dat je graag zou willen hebben? Nou, René.
3: Ja, ik heb zoveel talent. Ik hoef eigenlijk niet
1: meer bij.
0: Je kunt alles eigenlijk wat je zou willen kunnen, zeg maar.
3: Ja, ik durf te zeggen dat ik heel veel talenten heb. Op van allerhand gebied.
0: Ja.
3: Noemt u maar.
2: Nee, die moet jij
1: hebben bijvoorbeeld vogelkooi timmeren.
3: Ja, dat kan ik.
1: Heb ik toevallig gezien.
3: Heb je gezien.
1: Warm
3: leggen en schilderen. En loodgieteren, elektricien.
1: Oh, wij gaan binnenkort verhuizen, maar ik moet ook jouw nummer rekens hebben dan.
3: Ja, dat is goed. Nee, ik zou wel, goed willen kunstschilderen.
0: Kunstschilderen? Ja.
3: Dat kan ik niet.
0: Oké.
3: Okay. Beeldhouden, maar dat is wel makkelijker natuurlijk. Hè, want als je nou bijvoorbeeld een blok hout neemt of een blok steen... en er moet een paard worden. Dan, al wat niet op een paard lijkt, dan kap ik er dan af. Dus dat zou best wel snel goed kunnen gaan.
2: Dat noemt hij dan makkelijk. Nou.
0: Ja, dat is makkelijk, inderdaad. En bij jou, Jeroen?
1: Wat talent ik wel graag zou willen hebben. Het talent om een klein beetje meer discipline in mijn eetgedrag. Ja, tegenwoordig heb ik er een beetje hulp bij door medicatie.
0: Ja.
1: Maar nee, een klein beetje meer discipline in eetgedrag.
0: Vind je het nog steeds lastig?
1: Echt een begonnen hier, hè?
0: Ja, ja,
1: maar als dan die schaal bitterballen voorbij komt...
3: Hij heeft een medicatie, maar gewoon een stukje duct tape. Dus al, daar werkt
1: ja, dat is eigenlijk
3: het beste.
0: Ja.
1: Zingt ook zo lekker handig.
2: Ja, maar met een bitterbal in je mond kun je ook niet zingen.
1: Nee, dat zei
0: de klant.
3: Nou, je hebt
2: maar had jij dat ook, Jeroen, als dat je stond te zingen... en ze gingen met zo'n schaal voorbij, dat je dan denkt... ik laat even 3 regels
1: lopen? Nee, meestal zei ik... Nee, meestal, ik sta te zingen, daar ga je niet samen.
2: Nee, ja, maar ja.
1: Of lekker even 2 apart. Dat was meestal.
0: Oh ja, precies.
1: Dat
0: dan wel.
2: Ik kom afvoeren. Straks naar de kantine. Ja. De keuken. Ja. De volgende.
0: Oh, doen we nog eentje?
2: Ja, tuurlijk.
3: Ja, ik weet niet wat
1: blijven doen, draaien. Ik blijven draaien.
0: Want draait het al het rad leeg is, denk ik, vanavond. Nummer drie. En daar staat... Wat is jouw slechtste gewoonte? Nou, René. Wat is jouw slechtste gewoonte?
3: Die heb ik ook wel meerdere. Maar ja, mijn vrouw vindt roken een slechte gewoonte.
0: Ja, ze zeggen het wel, dat het slechte gewoonte is. Hè?
3: Ja, dat is slecht aan.
2: Ja, maar dan vind ik een verslaving, dus ik wil een andere gewoonte horen.
0: Het is ook wel een gewoonte roken.
3: Een gewoonte.
2: Het is een gewoonte, zeker.
3: Maar dan, ja, is het een slechte gewoonte? Ja, heel veel mensen vinden het een slechte gewoonte. Ik vind het een gewoonte. Dan heb ik nog meer gekke gewoontes. Moet ik even nadenken, hoor. Slecht op bed kunnen misschien.
0: Slecht
1: uit bed.
0: Uit bed.
3: Eruit.
0: Oh, eruit, ja. Ben je echt een nachtmens?
3: Ja.
1: Ik ben
3: echt
1: een beetje een
3: het maakt mij niet uit. Bijvoorbeeld, dan kom ik s'nachts om 4 uur thuis. Maakt me niet uit. Maar
0: nee.
3: Ik ben ook heel lang dat ik 's morgens vroeg om 6 uur uit moest.
0: Ja.
3: Om aan te werken, dat vind ik minder.
0: Ja.
3: Dus ik dan kan kiezen, ik ben gewoon een nachtmens.
0: Ja, precies.
3: Ja.
2: Ook wel, wat doe je dan? Series kijken, film kijken, tv kijken, sport kijken?
3: Nou, door de week, als ik geen optredens heb, dan lig ik zo rond 1 uur in bed.
0: Ah, oké. Okay. Ah, mooie tijd.
3: Ja, 1:30, 1 uur.
0: Ja.
3: Dat is eigenlijk te laat, hè. En dan blijkt
1: het morgens niet uit.
0: Ja, maar als je dan morgens niet per se tijd eruit hoeft, is dat ook wel lekker natuurlijk weer.
1: Maar wat kun jij dan ook echt uitslapen? Als je om 1 uur op bed ligt, hoe laat ben je dan wakker?
3: Ja, dan word ik om 9 uur wakker.
0: Oh,
1: lekker.
2: Ja, maar dat is eigenlijk christelijk. Ja. Nee, dat vind ik nog wel christelijk.
4: Christelijke tijd.
2: Ja, ja, vind zeker. Ik ook.
1: Ja, ja, maar ik was gisteravond ook om een uur of 12, half 1 laag op bed. Dan ben ik om 6:30 eruit. Klaar wakker. En dan om een uur of 3 denk ik van, wat ben ik er aan het doen? Ik ben keimu, heel de middag.
2: Ja. Mui.
1: Dan denk ik van, laat me dan gewoon een keer gewoon uitslapen tot een uur of 9:30, 10. Maar dat kan ik echt niet.
2: Dan weet ik jouw slechte gewoonte wel.
3: Dat is goed voor het herstellen, je moet goed slapen.
1: Ja, dat klopt.
2: Ik weet jouw slechte gewoonte dan wel.
1: Oh, vertel.
2: Ja, jij kan slecht plannen.
1: Nee, ik kan heel goed plannen.
2: Je staat veel te vroeg
1: op. Ik kan fantastisch plannen. Maar mijn slechte gewoonte, als jij mijn vrouw belt en die vraagt, en je vraagt daarna, wat is Jeroen's slechte gewoonte? Ja, dan zegt ze dat ik altijd extreem van de tijd ben.
2: Ja, jij hebt een hekel aan mensen.
1: Ik vind nou goede gewoonte, maar ik ben liever 59 minuten te vroeg dan 1 minuut te laat.
2: Ja, jij hebt een hekel aan te laat komen, dat weet ik.
1: Ik kan daar niet tegen. Van mezelf dan, hè?
3: Jij bent niet van het Brabants kwartiertje dan?
1: Nee, zeker niet.
3: Nee, dat is ook weer zoiets, hè? Brabants kwartiertje. Al die Brabant is allemaal over een kwartier te lang. Ja,
2: ik word op tijd te gek eigenlijk. Limburg niet, hè? Ja, maar dan heb ik een vraag, hè? Ik heb die discussie wel eens vaker gehad. Als ze zeggen tussen 3 en 4, wat wordt daar dan mee bedoeld?
3: Oh, tussen 3 en 4?
1: Als ik tegen jou zeg tussen 3 en 4 ben ik om 5 voor 3.
2: Ja? Echt waar?
1: Ja, ja. Bestaat niet dat ik om 5 voor 4 kom.
2: Tussen 3 en 4, dan is het zo van, ja, we zijn nog even weg, dus weet ik niet precies hoe laat we er kunnen zijn, vind ik dan meer.
3: Nou, dan zou je zeggen 3:30, toch?
2: Ja, zo 3:30 tussenin zo.
1: Dat is wel precies dus. Nee,
2: ja. En als je zegt rond 4 uur, kan het dan ook 5 voor 5 zijn?
3: Nee, dat kan niet.
2: Nee, dan is het 4:05 over 4, nee, 10:04 misschien. Dan ben ik toch echt iets apart.
3: Nee. 10 voor tot 10:00. Precies zo rond 4.
1: Best rond.
3: Rond een uur of 4, zeggen ze.
2: Ja, ja, rond een uur of 4. Ja, dat kan bij mij ook 5 uur zijn. Ja, echt.
1: Ja? Nou, ja. Limburg.
2: Ja. Limburgs uurtje.
1: Ja.
2: Volgende maal, dit is niet meer leuk.
0: Nou, nog eentje. Nummer 82 heb ik hier. Wat is je favoriete herinnering aan de jaren 90? Nou, beginnen met Jeroen.
1: Goh. Volgens mij
0: hebben wij deze vraag ook al de vorige keer gehad dat jij hier was.
1: Heb je toen geantwoord?
0: Ik heb geen idee.
1: Jij weet altijd alles nog, hè?
0: Ja, ik weet wel veel. Probeer ik het altijd onthouden, maar...
3: Ik weet het wel. Dan lag je met zijn billen in de lucht en was zijn moeder zijn billen aan het vegen.
0: Ik denk het ook wel, inderdaad. Ja. Helemaal begin jaren 90.
1: Nou, misschien wel 80 zelfs nog. Eind jaren 80, begin jaren 90 was dat, ja.
0: Ja.
1: Nee, ik denk dan toch met de plastic tractor... Met de aanhanger of trekker, sorry voor de boeren die luisteren. En dan op de camping en dan de vaat mee. En dan naar het toiletgebouw de afwas doen. En dan weer terug in het trekkertje naar de caravan.
0: Dat was voor jou echt een hele mooie herinnering.
1: Ja, ik ben echt ik kan wel van vakantie vieren, ja.
2: Maar
1: dat zat er toen al in.
2: En dan heeft hij toen deze vraag niet gehad de vorige keer.
1: Nee.
2: Of hij heeft nu een ander antwoord.
0: Ik heb geen idee meer.
2: Nee, maar dit komt me niet bij.
1: Ben ik hier al eerder geweest dan?
2: Ja, dat weet ik ook niet meer.
0: Pas een paar keer dacht ik.
2: Ja, de jaren 90 voor jou, René.
3: Ja, dat is toch wel de staptijd nog. Dan zat ik nog een beetje in de staptijd ook nog, ja. Die discotheken allemaal in Brabant, hè? De Lunenburg, waar had je nog meer? De
0: Dorsvlegel.
3: Goldfinger.
0: Goldfinger, ja.
1: En de, hoe heet het eigenlijk?
3: Galaxy Timeout. Die gingen wij allemaal af.
0: Ja.
3: Ja, dat was eigenlijk een hele mooie tijd, ja. Maar jaren 80 vond ik ook mooi.
1: Ja, daar weet ik echt geen donder meer van. Ik kom uit 88, dus...
3: Ja.
2: En wat
3: vind dit een beetje een vreemde tijd, dit?
2: Dit is een vreemde dat tijd.
0: Ja, het is wel een vreemde tijd.
2: Maar wat vind je dan de meest mooie tijd? De jaren 80 of de jaren 90?
3: Ja, tot jaren 80, 90. Dat vond ik toch wel het mooiste.
0: Andere tijd, denk ik, hè?
3: Helemaal anders.
0: Ja.
3: Kun je niet met elkaar vergelijken.
0: Ik denk dat de mensen ook veel vrijer waren. Er kon nog veel meer.
3: Ja, dat was kun je helemaal niet meer vergelijken. Maar
0: nee. Ik vond de mensen denk ik ook wel met elkaar meer in de waarde liet als tegenwoordig.
3: In de media, je hebt elke slag zout liggen. En,
2: Dan gaan we het
3: zo'n hoop gekkigheid in de wereld. Maar goed.
2: Daar gaan we het zo nog even over hebben, want dat vind ik wel interessant. We hebben eventjes voor jou, Jeroen, over die trekker gesproken.
0: Oh.
2: Ik heb je anders even niet hier gehaald. Ik wil een boerenmeid.
1: Oh, dat wil ik ook wel.

0: Washington 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washington7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washington7.nl/vacatures.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
3: Ja, die, Snoeien Luiten.
2: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
1: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
5: En nooit te veel betalen.
4: Ga ze bij de vleuten halen.
5: 25.000 vierkante meter.
4: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct heel laat.
5: De slimme vakman begint zijn bouw bij De Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Ja, het is gewoon genieten onder een betaalbare zonwering van JPB.
9: JPB, de zonwering specialist.
10: Zonwering voor buiten en binnen.
7: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
11: Dus eruit, bal.

energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de

0: staat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Goedenavond. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.

0: groot of klein, moeten bij de betontelefoon zijn. Debetontelefoon.nl.
1: Zo, Huubke hier.
2: Ja. Hey, jij hebt ook zo'n zin om jezelf eens hummel te laten gaan?
1: Ja.
2: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
1: 13 juni. Helmond.
2: Ja, jongen.
0: En geen tamtam. Het staat rap op Hoendam.
3: De betontelefoon.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.

0: aanbod op de site of kom naar Eckers Rijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
3: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander.

0: Over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Strijders van de Ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekker

0: Nou, hij is lekker,
1: Jannik Riksnachten!
0: Ja. Hoe liet je, jongen?
2: Jazeker. Ja, ik ken het van Mark en Dave.
0: Mark en Dave, want eigenlijk komt uit Limburg, heb ik van week gehoord.
1: Nee.
0: Nee?
1: Uit Duitsland.
0: Uit Duitsland. Maar er
1: volgens mij Vicky Leandros.
0: Ja? Oh, dat zou kunnen. Maar ik weet wel dat iemand zei tegen mij... Ja, Mark en Dave waren in Nederland niet de eerste. Was een Limburgs koor of zo.
1: Het Erwin Merritt-koor.
0: Ja, juist. Dat hoorde ik van de week.
1: Zeker.
0: En ik ken hem ook van Mark en Dave. Want daar is hij toen de tijd ook helemaal grijs van geduid.
1: Ja, en de havenzangers hebben het nog gedaan.
0: Ook nog.
1: We gingen met de bus naar Griekenland. Klopt. Met Hans Versnel.
0: Hans Versnel. Tut. Was hij iets sneller versie of zo?
1: Ja.
0: En toen in de buurt van...
1: München lag er sneeuw
0: in plaats van zand. Dat was hem, ja.
3: Die Griekse deuntjes gaan er altijd in.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Dat blijft toch een beetje terugkeren allemaal, hè?
0: Ja.
1: Dat was vroeger al met jou in het begin. Ja,
3: Griekse muzikant.
1: Ja. Nog één keer die ballade.
0: Op de Griekse toer. Ja.
2: Goed liedje trouwens. Die Griekse muzikant is ook wel een van mijn favorieten, hoor.
0: Ja.
3: Helemaal nergens over. Dat is wel een leuk liedje.
2: Ja, dat is een heel leuk liedje.
0: Ja. Ik heb een andere favoriet van René. Die hoor je eigenlijk ook nooit meer, moet ik zeggen.
2: Welke?
0: Ik kom naar huis. Vind ik heel mooi.
3: Ja, die is mooi. En dat ga ik dadelijk ook doen. Ik ga dat ook doen. Het is nog niet afgelopen, hè?
0: Dat was ook nog een hele mooie kerstversie van destijds, hè?
3: Ja.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat vond ik een heel mooi liedje.
3: Ach, ik heb zoveel liedjes gemaakt.
0: Ja, en niet normaal.
3: Kijken, ik vind er 100.
1: Amigos para siempre van René vind ik ook zo mooi. Wat zijn die van jou?
0: Ik denk dat hij vast wel zou kunnen zingen. Dat denk ik wel. Dat is
3: wel.
2: Maar René heeft het al over naar huis gaan. En we hebben zijn plaat nog niet eens gedraaid. Dan komen we er goedkoop vanaf vanavond.
0: Nou, inderdaad, ja.
3: Dan kost toch niet zeggen om draaien of wel?
2: Nee. Maar als jij weg bent, dan ook. Nee, flauwekul. Maar Jeroen,
1: ja.
2: Hoe kom je erbij om dit liedje uit de kast te halen?
1: Ja, dan moet Adrie van den Berg eens bellen.
2: Oh, die heb
1: ik. Ik kwam ermee.
0: Ja.
1: Hij zegt, dat is een goede plaat. Ik zeg, ja, leuk. Cover. Ik was eigenlijk net een beetje... dingen aan het schrijven. En dat is ook wel
3: met
1: leuk.
3: Pen, hè? Met pen, denken.
1: Ja, met pen gewoon nog.
2: Oh, ik dacht op de
1: analoog. Analoog. En, maar goed, hij bleef er maar over bezig. En ik zei, ja, oké. Okay. Dus ik heb Wederland een keer gebeld. Zeg, Adrie zegt dit. Ah, dat is een goede plaat, zegt hij. Die speelden wij vroeger met de band ook. Ja, dat doen we. Ik zei, oké, dan gaan we het doen. Dus nou, hem opgenomen.
2: Ja, had je niet zoiets van...
1: We moeten... Ik vind het een leuk liedje. Nee, 100%. Maar... En nu helemaal. Want dan heb je toch een beetje meer gevoel erbij. Daar hebben we een studio bij geweest en zo.
2: Ja, maar dat was de vraag niet. Nee, ik wou ook gaan vragen, had je niet zoiets van, ik wil hem toch nog iets nog pittiger?
1: We hadden hem eerst langer, want je hebt ook nog een stukje... nachten,
2: ja, dat,
1: bloeien de roze. Dat hebben we helemaal weggehaald.
3: Ja, maar de liedjes
1: zijn... Liedje 3 minuten 34
3: de liedjes
1: zo.
3: Zijn veel korter nu op dit moment.
2: Ja, nee, maar ja. Ik vind het een goede versie. Maar ik bedoel, ja, het is een beetje de Jeroen van Zijls sound, vind ik. Maar had je niet gedacht van, nou, iets meer pit erin?
1: Nou ja, Jeroen van Zijls saus is ook omdat ik Jeroen van Zijls ben misschien.
3: Ja,
1: ik denk dat dat past dan toch beter bij de ladder naar de hemel. Liefste wens, een beetje in dat straatje.
0: Ja,
2: maar
0: dat vind ik wel.
2: Maar soms wil je weer opnieuw opvallen. Dus ik dacht van ja.
1: Nee, dat is zeker. Dat kan ook.
3: Hij wil altijd opvallen.
2: Dit komt vanavond gewoon niet meer goed, jongens. Dit komt niet meer goed.
3: Jongen.
0: Ja, toch?
1: Opvallen.
2: Nou, dan gaan we het over René hebben. Want die heeft een nieuwe single. En die heet Al win ik 10 miljoen. En dat vind ik absoluut geen René Schuurmans plaat. Zeg ik dan iets raars? Of,
3: Je hebt helemaal geen verstand van muziek.
2: Nee, ik heb wel
1: verstand. Ik vind het wel een René Schuurmans.
0: Nee, dat vind ik eigenlijk ook wel.
2: Nee, niet, ik bedoel het anders. Ik bedoel eigenlijk van, als je kijkt naar alles wat wij de René Schuurmans saus noemen. Want iedereen, we hadden het toen straks over Kees Tell. Toen de liedjes van René uitkwamen, toen ging iedereen een beetje wilde op die tour gaan.
0: Ja, naar Kees Tell natuurlijk.
2: Maar als ik dit hoor, kijk, tuurlijk past het bij jou, maar ik vind het...
1: €7,50.
2: Wat
0: is €7,50?
1: Staatsloterij.
3: Al ben ik 10 miljoen.
0: Daar heeft het er weer over hier, maar.
2: Ja, ik snap het hem ook niet.
0: Oh,
2: nee, maar ik vind het een nou weet ik het niet meer. Maar ik vind het een ander soort liedje.
1: Ja, maar René heeft meer een gimmick liedje of zo.
2: Maar niet een typisch René.
0: Maar René heeft natuurlijk in het verleden al meer uitstapjes gemaakt natuurlijk ook, hè?
3: Ja, maar ik vind dit geen uitstapje, hoor.
0: Nee. Ik wil
3: hier precies in.
0: Ik heb dat je ooit een single gemaakt bij Volendam Sound, volgens mij. Ja, dat is heel iets anders, maar ik vind dit wel meer René Schuurmans Sound.
2: Ja, vind je?
0: Ja, vind ik wel.
2: Ja, maar daarom.
3: Ik heb ook een paar popplaten gemaakt.
0: Ja, klopt.
3: Ben jij verliefd op mij? En, ja, dat is dan wel in een ander straatje, maar dit past gewoon.
0: Kom bij me terug. Was ook heel mooi jouw versie. In plaat van Exit.
3: Maar dit is toch wel in hetgeen waar ik mee bezig was, hoor. Stop de tijd.
2: Ja, vind u wel? Ja.
0: Ja, vind ik wel.
2: Ja, dan misschien moet ik een paar keer luisteren of zo. Maar daarom zeg ik het, hè. Want iedereen heeft zijn eigen mening en smaak.
1: Tuurlijk.
2: En dan, nou word ik een keer onder het gras geveegd.
0: Het is in ieder geval een goede plaat, maar als deze BTJ nee succes schrijft.
2: Zeker, dat is een hele goede plaat.
0: Ja, dat is een hele goede plaat.
2: Ik vind hem verfrissend, eigenlijk.
1: Al winnen 10 miljoen. Als je dan geen successchef bent, dan heb je nog niks.
2: Nee, dat klopt. We gaan hem even gewoon
0: draaien we gewoon eventjes.
2: Goed beluisteren, ja.

0: Ja, ik was een beetje geïmponeerd door de videoclip.
1: Ja, leuk zeg. Ja, allebei eigenlijk even. Waar even stil.
0: Ja, de pestcode loterij. Of wat stond erop?
1: De pestcode loterij. De pestcode loterij.
2: Had ik ervan gemaakt. Goedenavond.
0: Nou, kun je dat nog één keer doen, Jeroen?
2: Goedenavond, Radio J&D.
0: Nou ja, ik even voor de mensen thuis die zitten te luisteren... of in de auto zitten te luisteren die de videoclip niet hebben gezien. Je ziet gewoon eigenlijk een soort René Gaston... met een check van de pestcode loterij.
1: Ja, met 0.0.
3: Met 0.0.
0: Allemaal 0 euro's.
1: Ja. Het gaat er eigenlijk over, de boodschap is van... ja, je kunt wel... ja, de wereld draait natuurlijk op dit moment zeker wel om geld... want alles wordt steeds duurder. Maar dat is natuurlijk niet de insteek van het leven.
0: Nee,
1: dat klopt.
2: En van de liefde.
1: Juist.
2: Hey,
1: ja, als je thuis komt, dat je thuis voelt.
2: Ja.
1: Dat er iemand is die dat van je houdt.
3: Dat is toch veel belangrijker. Ja,
2: dat is
3: toch
2: mooi, als het eten klaar staan.
1: En dan ook naar jouw geluid doe.
2: En dan was het
1: er nog meer.
2: Alle witte bloesjes hangen te drogen. Ja. Ja. Dat is allemaal heel belangrijk.
0: De postcode loterij is wel leuk. Bij mijn ouders is die ooit gevallen in de straat. En dan zou je denken 32 huisnummers. En ik dacht, nou, dan zullen er bij ons in de straat wel niet zo heel veel meedoen. Nou ja, allemaal. Dat deden ze dus wel. Ja, en sommige bij meerdere loten. Dus ja, dan blijft er niet zo heel veel.
1: Allemaal
0: ja,
1: maar er zijn ooit we hebben ooit een enquête gedaan van als bij de postcode loterij. Die vriendenloterij zit ook zo slim in elkaar.
3: Ja.
1: He, vrienden onder elkaar, maar ook de buren. En dan denk je, ja, ik koop ook maar een lot, want dadelijk winnen hun die prijs en heb ik niks.
3: Ja, klopt.
1: En dan hadden ze op een gegeven moment een enquête gedaan van als de buurman 10 miljoen wint en u wint zelf 100.000 euro, zou je dat dan doen? Dan zouden ze het niet willen.
3: Nee, dan niet. Nee,
1: gek is dat, hè?
3: Ja. Ja,
1: dat is toch raar, of niet?
3: Heel raar.
2: Ik zou zeggen, schrijf maar gewoon bij, hoor.
3: Ja, schrijf er maar gewoon bij. Altijd goed. Ja, dat klopt.
0: Maar wat een leuke plaat, René.
1: Wel, hè?
0: Ja, ik word er kei vrolijk van.
1: Ja, dat is ook de bedoeling. Ja, wij zijn dan op de wereld...
2: Veel goed muziek maken.
1: Dat is met Jeroen ook. Wij zijn op de wereld gezet om de mensen blij te maken.
0: Ja, ja, maar ik vind het echt zo'n feel-good plaat gewoon. Die kan hele lange tijd mee. Ik vind hem tijdloos.
1: Ja, ja, ik denk, misschien gaan die misschien nog wel net zo lang mee als Laat de Zon Niet Hard, hè?
0: Ja, maar dat is ongelooflijk.
2: Als jij nog een keer zo'n hit krijgt,
1: ja, dat is
2: dan moet
1: ongelooflijk.
2: Tot 94 blijven zingen.
1: Dat moet ik verlengen dan wel, ja. Ja, dat zou, ja, je weet het ooit nooit, hè?
2: Nee,
1: je
2: weet het nooit.
1: Kijk, moet die? Laat de Zon Niet Hard, die wordt, ja, die is eigenlijk al diamant. Ja, maar zeg maar platenbaas, de buitenlandse dingetjes die tellen.
2: Ach, even
1: nog een paar, moet er nog een paar erbij.
2: Nou, ik zou hem vanavond nog 4 keer aanzetten, goed? Ja, dat vind ik zo'n gelul, buitenlandse trips, die zijn toch ook beluisterd?
1: Ja, hij zit er al bij, toch? Hij zit al flink over de 50 miljoen. Op Spotify alleen al, dus.
3: Over de 50 miljoen.
2: Maar René, dan heb ik een vraag aan jou, hè?
1: Ja.
2: Zou je er nou op zitten te wachten, op het klappen van een hit nu?
1: Ja, natuurlijk wel.
2: Ja?
1: Ja.
2: Zou je dan ook gewoon weer 300 keer per jaar het land in willen?
1: Nee, dat zou ik niet doen.
2: Nee?
1: Nee, ik vind wel die aantallen die ik nou draai, die vind ik eigenlijk prima.
2: 600.
1: Nee.
3: hoeveel doe je er voor op jaarbasis?
0: 305.
2: Moet er nooit zeggen.
1: Ja, nee, dat ga ik niet zeggen.
3: Nee, nee, maar ben je er... Doe je veel. Nu, ja, maar nu wat minder dan, zeg maar, 20 jaar geleden, zeg maar. Dat
1: was ook weer een andere prijs, andere tijd.
3: Ja. Ja, maar je vindt het gewoon goed zo, denk ik, of niet?
1: Ja, prima.
3: Ja,
0: ja, maar dat wilde ik eigenlijk...
1: Dat ging ik letterlijk en figuurlijk wel uit.
3: Ja, ja. Ja, dat snap ik. Ja, en je hebt gewoon gelijk,
1: joh. Het is keileuk om te doen nog steeds.
3: Ja, tuurlijk.
2: Ja, dat is mooiste, mooiste proef van
1: ik kan natuurlijk wel snappen, als je heel je leven hard hebt moeten werken... Dat snap ik ook wel, dat je al met pensioen wilt.
3: Ja.
1: Zover, zo oud ben ik natuurlijk nog langer niet. Maar in ieder geval, dat je op een gegeven moment denkt van... oh, nou een jaar of 6, 7, 8,
3: dan is het mooi geweest.
2: Ja, dat gaat het wel aftellen, denk ik.
3: Ja.
1: En dan gaat de staat weer een paar jaar bij doen. Ja. Dan is het 63.
2: Ik zou er niet om moeten denken dat ik nou moet
1: maar
2: zeggen...
1: Maar dat snap ik dus wel. Maar wij hebben zo'n leuk werk.
3: Ja. Dat lijkt me het mooiste wat er is, toch, denk ik.
1: Ja, het is overal Lausanne waar je komt.
2: Meestal wel.
3: En mensen zijn altijd vrolijk. Ze vinden het leuk dat je komt.
2: Ja, ja, precies dat.
1: Ja.
2: Maar dat is dus wel feest, hè?
0: Maar dat is wat ik eigenlijk wilde vragen. Van, je hebt eigenlijk behoorlijk veel hits gehad. Veel dingen meegemaakt. Veel leuke podia's betreden. Maar heb je dan nu nog zoiets van... dit of dat zou ik nog wel eens graag willen? Behalve die diamant?
2: Wat staat er nog op jouw bucketlist?
0: Ja, dat.
1: Ja, moeten we maar een keer een groot dingetje doen weer.
3: Ja, een keer zo de Brabant al of zo? Of groter nog?
1: Ja.
3: Ja?
1: En Senna, die doet dan ook een beetje met TikTok en Instagram en al die dingetjes. En die zegt ook van, pap, met nou zo in de stijgende lijn.
3: Ja.
1: Met je luisteraars en alles.
3: Zo'n AFAS Live bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is een eind van huis, joh. Moet ik helemaal toe.
2: Philips Stadion.
3: Ja, maar Frank van Net heeft er nu 2 keer gestaan. Heeft volgens mij nu 2 jaar achter elkaar uitverkocht. Ja.
1: Ja, nou ja.
3: Ja, maar kan het ook lukken, neem ik aan.
2: Dichterbij kan ook.
3: Ja.
2: Dichterbij
1: ik zou dan Brabant Hallen doen of zo.
3: Ja, de Brabant Hallen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ah, goed idee.
1: Kijk, daar in het PSV-stadion, 26 en 27 juni, sta ik ook. Daar sta ik niet alleen, maar dat zijn wel leuke dingen natuurlijk, hè?
3: Oh ja, maar de foute party natuurlijk.
1: Nee,
3: ja.
1: Bij ons in Brabant.
3: Oh, bij ons in Brabant, ja. Ja, dat is ook nog, ja. Dat
1: hebben ze vernoemd naar mijn liedje, Bij ons in Brabant.
3: Wat leuk.
1: Ah. Dus konden ze mij niet...
2: Ze konden het niet overslaan.
3: Nee. Dat kan natuurlijk niet. Dat
2: nee, maar meer Brabanders bij, toch? Joël Borelli en...
1: Ja, Joël Borelli is de kaarttrekker van heel het verhaal.
2: Ja. Dus en Monique Smit zou ik bijstaan volgens mij.
1: Monique Smit, 3J's.
0: Er staan nog meer Brabanders. De tweede die je opnoemt is al geen Brabant.
1: Tino Martin.
2: Nee, de rest is eigenlijk geen Brabander meer.
1: Hoogkamer, ja, dat is echt Brabants, hè?
2: Ja.
1: Dat is echt Brabants om dan...
2: Maakt er geen donder uit, wordt toch nee. Feest daar.
1: Ja,
3: zo is het.
1: Maar in ieder geval, ja, we gaan een keer een groot ding doen.
0: Maar ik merk wel eigenlijk dat echt die ambities... hoe moet ik nou zeggen? Die echt hele grote dromen, die hoor ik niet.
1: Ja, je moet altijd een beetje blijven dromen, maar je moet ook, ja...
0: Je bent tevreden.
2: Ik zeg ook altijd zo, als ik dit nog 20 jaar mag doen, ben ik kei tevreden.
0: Ja, maar je wilt toch nog wel iets meer, Jeroen?
2: Nou ja, tuurlijk. Ik denk dat je altijd wel een beetje droomt van een landelijke grote doorbraak of zo. Net zoals René het geldt met alle grote hits. Maar ja.
0: Maar er zijn ook artiesten die zeggen, ja, nou, dat landelijke, dat echt dat mega bekend hoeft voor mij niet. Dat nog niemand door de Efteling kan lopen. Of zouden ze dat allemaal maar zeggen, omdat ze niet zo ver zijn?
2: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat iedereen toch een klein beetje... toch.
0: Ja, maar als je even kijkt naar jouw gezin. Mariska die is er toch altijd bij, dus die hoeft niet helemaal mee te tellen. Maar jouw kinderen en alles eromheen. Dat je echt gewoon publiek bezit wordt.
2: Ja, dat is weer een heel andere fase in hun leven, denk ik.
0: Ja, maar zou je daarop zitten te wachten?
2: Als ik nu... Ja, weet ik niet. Niet altijd misschien.
1: Ja, het is wel leuk als mensen je herkennen, toch?
2: Ja, tuurlijk wel, maar...
1: Maar ja,
2: of dan nou, of
1: ik hoef bijvoorbeeld op stap gaan. Dan ben best belasting in sommige steden, hoor.
3: Ja, dat kan wel begrijpen. En dan dacht je naar de Efteling bijvoorbeeld?
1: Ja, dan kunnen ze hem goed daar houden als de tanken buiten.
0: Ja, maar dat zeg je zelf.
1: Ik laat nooit mijn baard staan, hè?
0: Nee. Heb je ook wel eens de negatieve kanten van het artiest zijn... of de bekendheid ervaren?
1: Nee. Dan zeg je, ja, op een gegeven moment, ja, als je dan op stap bent en je bent al met de tigste op de foto geweest, op een gegeven moment is het klaar. Maar ja, dan moet je wel blijven doen, want ja...
3: Iedereen wil op die foto.
1: Voor die mensen is dat de eerste keer.
3: Ja.
1: Maar aan de andere kant, als je jou niet herkennen, heb je ook weer een probleem.
3: Ja.
1: Als je niet met je op de foto willen of zo...
2: Of dat ze aan jou vragen, wil je even een foto van ons maken?
1: Ja, maar dat is dat grapje, dat kennen we wel, hè? Dat kennen we wel. Nee, maar door de bank heen genomen, ik maak nooit geen gekkigheid mee... en het is altijd overal even leuk.
2: Nee, maar je bent wel heel steady altijd, toch?
1: Ja.
2: Dus... Nooit echt gekke verhalen of...
1: Nee. Je wordt
2: tenminste, je houdt daar in ieder geval goed onder pet dan. Als dat wel zou zijn.
1: Nou, maar het is in ieder geval... we gaan beuken nog even door. En die dromen zijn toch nog wel een keer een groot ding doen. Ondanks dat het nou een klein beetje in de recessie zit... qua kaartverkoop, hoor ik overal in die festivals. Maar misschien valt het mee. Maar het is altijd wel, kunnen we zeggen, ik wilde. En dan, als ik het wil, dan gaat het ook gebeuren.
2: Ja.
0: Wil ik ook
2: maar je moet ook maar investeren.
1: Er zit er natuurlijk ook altijd af en een klein beetje zorgen aan, hè?
2: Ja, maar als je 10 miljoen...
1: Het is best wel een heel...
2: Als je 10 miljoen wint, dan maakt het niet meer uit, toch? Mag iedereen gratis naar binnen.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Dan wil ik eigenlijk aan René nog iets vragen. Want de hit van het moment is...
2: Griekse nacht.
0: Nee, ja, dat wordt een nieuwe hit. Nee, maar ik bedoel, Cheerio. Ja, maar wat zou jij Justin mee willen geven?
1: Rustig aan doen.
2: Kopje erbij.
1: Kopje erbij houden.
2: Voetje op de grond.
0: Want er gaat nu wel echt een beetje een rollercoaster.
2: Ja, dat is ongeveer.
1: Ja, dat is al een paar keer meer gebeurd, hè, met...
3: Matookamer.
1: Schuitenmaker.
3: Schuitmaker, ja.
0: Maar jij hebt er ook wel gehad, Jeroen, toch?
1: Dingetje.
2: Iets mindere mate, maar ook wel... het is wel een redelijk ontploft. Ja.
0: Iedereen wil in één keer iets van je?
2: Ja.
0: Maar met beide benen op de grond blijven, toch?
1: Ja, als je op dit moment echt een knal hebt, dan weet je niet wat er gebeurt. Dan komt er die nieuwe media, hè?
2: Ja, klopt. Zeker.
1: Komt de TikTok en Insta en die filmpjes allemaal.
2: Ja, was de brandweer dan.
0: Ja, nou, wij gaan hem er ook even in knallen. Just in de wilde, cheerio.

0: van Justin De Wild.
1: Radio JND.
0: Oh, de avond is omgevlogen. Dat is echt serieus.
2: Ja, echt omgevlogen. Het is,
3: het is heel snel gegaan vanavond weer.
2: Oh. En we hebben nog niet één pijltje op.
0: Nee.
2: Ik ben even, even naar buiten geweest voor één sigaretje. Even,
3: En dat was het.
2: Is toch knap, hè?
3: Ja.
2: Nou. Ik vond het kei leuk, jongens.
3: Ja, zeker.
2: Als zijn we jullie op de dinsdag.
4: Prachtig, lekker de week.
3: Ja. Ja, toch?
0: Ja, het was echt super gezellig vanavond.
3: 100%.
0: Leuke liedjes, leuke platen. Maar ja.
4: Hoop klets.
0: Ook
4: leuk dat je Amigos Parachempre nog gedraaid hebt voor mij.
0: Ja, die, dat had ik ook heel graag willen doen. Maar, nee, die ben ik niet vergeten. Maar,
4: nee, ik kan niet alles draaien, snap ik ook.
0: Nee, ja, soms houdt het op.
4: Ja, iets te veel gekletst.
0: Ja, ja, we lopen best wel uit een beetje.
2: Je wel eens ooit de vrouwen kunnen kletsen, maar...
4: Ja, mij ook.
2: Hè?
0: En trouwens, is dat liedje is gisteren om iets voor 6:30 gedraaid. Dus ja, dat kan niet met de royalties, hè.
2: En de al ben ik 10 miljoen, is bij jullie de...
3: Successchijf.
2: Successchijf, ja, dat heb ik van de week ingesproken. Is dat deze week of de volgende week?
3: Dat is deze week, vanaf afgelopen vrijdag tot aankomende vrijdag.
2: Ja. Oh, nou, dan moeten de mensen echt weer gaan luisteren dan.
3: Ja, zeker weten.
4: Dat komt er niet onderuit. Elke keer als je de radio aanzet, draai ze hem.
3: Ja.
0: Ja, maar je moet wel iets meer luisteren, René, want dan had je het gehoord.
2: Ja, maar ik heb bijna nooit radio aan staan.
0: Echt niet?
4: Je hebt ook geen ontvangst.
2: Nee, maar dan kom ik. Nee. Nee, maar dan kom ik in de war.
4: Ja, B.
3: Waar staat?
0: Daar hebben ze toch nog geen kabel-tv ook.
4: Wel.
3: Daar hebben ze inmiddels wel.
0: Oh, dat wel. Ja. Nou, lieve mensen, het zit er weer op. Volgende week zijn we er weer, Max. Wie komt er dan?
3: Ik zou het eerlijk zeggen dat ik het nog niet weet.
4: Nee, dat komt Manuel.
2: Dan komen wij toch weer.
3: Oh, Manuel die komt. We hebben het straks pas in de agenda binnengekregen. Normaal zie ik het al iets eerder erin staan. We hebben Manuel volgende week. En
0: ik vind het een slechte excuus. Want als je net in de agenda binnengekregen, heb je het
3: wel gezien. Oh, Jury Plezier en Manuel volgende week. Die hebben volgende week de gast. Ja.
0: Ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Ik zou zeggen, tot volgende week. Dan zijn we er weer. En lieve mensen, amigos para siempre. Tot volgende week.
3: Top.

0: wordt het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Een protest tegen de asielopvang in Loosdrecht is uit de hand gelopen. Bij de opvang in het gemeentehuis is brand uitgebroken. Demonstranten gooiden met fakkels en vuurwerk. Eén fakkel kwam op het dak terecht en naast het gebouw vlogen struiken in brand. Juist vandaag kwamen de eerste asielzoekers aan in Loosdrecht. Militairen van de NAVO-basis in het Limburgse Brunsum zijn door de leiding extra gewaarschuwd om waakzaam te zijn. Gisteravond werden op straat in Brunsum twee Duitse militairen belaagd door onbekende mannen. Of door de aanval de beveiliging bij de NAVO-basis nu is aangescherpt, is volgens de krant de Limburger niet bekend. President Trump is onderweg naar China voor zijn ontmoeting met de Chinese president Xi. Voor zijn vertrek zei Trump dat hij het wel over Iran gaat hebben, maar China niet nodig heeft bij de oorlog. Het bezoek draait ook om business, want er zijn ondernemers mee, zoals Apple-baas Tim Cook en Elon Musk van Tesla. En in Hengelo is vanavond een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat komt door een fout van de scheidsrechter vorige maand, toen een speler er na twee keer geel niet uit werd gestuurd. Het restant van de amateurwedstrijd is nu met het juiste aantal spelers uitgespeeld. De stand was 3-3 en er werd in die 42 seconden niet meer gescoord. Dan het weer van Weer Online. Nu trekken er nog buien over, maar vannacht is het iets droger. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Ah, dat ruikt lekker fris.
3: Zorg jij morgen voor een frisse start? Bij ASP Schoonmaak kan je direct aan de slag. Goed betaald en met de beste voorwaarden. In loondienst of ZZP. Kom werken bij ASP. Kijk voor vacatures op aspschoonmaak.nl.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
5: Ondernemers opgelet.
6: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: JND.
10: Hey, Jeffrey Hezen hier. Win deze week op Radio JND tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater de Kerstouwen. De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio JND.

0: Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
2: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het

0: Stap in, sleutel mee en groei door. AutoFirst Bestla is op zoek naar een eerste automonteur met APK. Pak die echte waardering voor je skills en een lekker salaris. Kom werken in Eindhoven.
1: Voor alle merken betaalbaar. AutoFirst.
0: Kijk voor info op de website.
2: Goedemorgen.

0: snel. Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
1: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Goedenavond, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
6: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.

0: Amigo.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Bij AutoFirst houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar AutoFirst.
5: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
6: Willem met de Ochtendshow.
5: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
5: De avond van J&D.

0: jij dat zo'n paintproject?
1: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
0: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
1: Oh,
0: stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
2: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
2: Paintproject.
3: Check paintproject.nl.
4: Wil jij ook Riedidi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
5: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
4: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
7: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
8: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
9: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
8: Die andere stuiterbal daar.
9: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touwen echt perstrikt.
12: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Burgemeester Mark Verheijen van Weidemeren is met een noodbevel gekomen omdat anti-AZC-protesten bij het gemeentehuis in Loosdrecht uit de hand lopen. In een deel van het gemeentehuis moet een noodopvang komen. Vanavond was er even brand nadat betogers fakkels en vuurwerk op het terrein hadden gegooid. Er zou 1 relschopper zijn aangehouden. De ChristenUnie is gedraaid ten opzichte van de jongste asielplannen van het kabinet. De partij heeft gezegd die te zullen steunen, terwijl ze nog tegen de weggestemde asielnoodmaatregelenwet was, waar dezelfde punten in stonden. We waren niet tegen alle maatregelen in die wet, zegt de partij nu. Flexwerkers krijgen meer zekerheid. De Tweede Kamer heeft voor een wet gestemd waarin bijvoorbeeld staat dat alleen scholieren en studenten een nulurencontract mogen krijgen. Door de wet moeten er ook meer mensen in vaste dienst komen. Zo wordt het moeilijker om dezelfde medewerkers steeds maar weer een tijdelijk contract te geven. En de kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken speelden daar een grote rol in. Ze erkennen het leed, maar zien geen reden voor een sorry. Het kabinet maakt binnenkort wel officieel excuses. En dan het weer van Weer Online. De buien doven langzaam uit en vannacht is het meest droog. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt zo'n 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Oh, oh.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
6: Kies je prachtmaat.
5: Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
5: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Dit is Radio DND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 12 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een grimmig protest vanavond tegen de komst van een asielnoodopvang in het gemeentehuis van Loosdrecht. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand en op het terrein brak even brand uit. De brandweer werd bekogeld. Vanwege de ongeregeldheden kwam de burgemeester met een noodbevel. Hij vindt dat met het geweld een grens is overschreden. Ook in Apeldoorn was opnieuw een protest tegen een geplande noodopvang voor ruim 200 asielzoekers. Op een rotonde waar al eerder werd gedemonstreerd werden zeker 5 mensen aangehouden omdat ze vuurwerk afstaken. Bij de betogingen van de afgelopen dagen werden ook al ruim 40 mensen aangehouden. Israël is zoals verwacht doorgedrongen tot de finale van het 70ste Eurovisie Songfestival in Wenen. Zoan Bethan kreeg in de halve eindstrijd genoeg punten van jury en publiek. Ook favoriete Griekenland en Finland zijn door, net als België. 5 landen, waaronder Portugal en Estland, vielen af. Donderdag is de tweede halve finale. En in Hengelo hebben 2 amateurclubs een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat moest omdat bij de reguliere wedstrijd vorige maand de scheidsrechter een fout maakte. Hij stuurde een speler met 2 keer geel niet weg. Het stond toen 3-3. Het ultrakorte staartje van het duel zorgde vanavond niet voor een andere eindstand. En dan het weer van Weer Online. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel of onweer. Het wordt, als de zon nog even doorkomt, hooguit 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
3: JND.
13: Hey, Jeffrey Heesen hier. Win deze week op Radio JND tickets voor mijn concert op 13 september in Natuurtheater de Kerstouwen. De allerlaatste tickets die scoor je hier bij Radio JND.
2: De nacht van JND.

0: een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
5: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, heb jij ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
8: Ja.
10: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
8: 13 juni.
10: Helmond! Ja, jongen.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: De strijd in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: De nacht van JND.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Dit is Radio JND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 1 uur.
7: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De ministers van de Brink van Asiel en van Wil van Justitie veroordelen de rellen afgelopen avond bij de asielopvang in Loosdrecht. Dit heeft niks te maken met demonstreren, zegt Van de Brink op X. Van Wil noemt het gooien met fakkels en vuurwerk gevaarlijk en onaanvaardbaar. Bij de locatie brak even brand uit. 6 milieuactivisten die een havenspoorlijn in Rotterdam blokkeerden, zijn opgepakt door de politie. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails. Het was de 4e actiedag, steeds op andere plaatsen aan de lijn. De demonstranten eisen onder meer een wapenembargo met Israël en willen een eind aan fossiele brandstoffen. Na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen dag in de Oekraïnse regio Dnipropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En 4 mensen zijn bij de eerste halve finale van het Songfestival de zaal uitgezet omdat ze het optreden van Israël verstoorden. Van eentje waren leuzen in de uitzending te horen. Israël is door naar de finale, net als favoriete Griekenland en Finland. Nederland doet niet mee vanwege de Israëlische deelname. En dan het weer van Weer Online. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel of onweer. Wordt als de zon nog even doorkomt hooguit 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99. Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond. J&D.

De nacht van J&D. J&D.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers. Praxis.
7: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Iedere werkdag brengt...

0: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette wil dat wordt onderzocht wie de AZC-protesten van de laatste tijd organiseren. Dat zei hij in een reactie op het geweld in Loosdrecht afgelopen avond. Jette noemde de rellen onacceptabel. Wat hem betreft worden de daders snel opgepakt en krijgen ze hoge straffen, ook om anderen af te schrikken. Het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus.